definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat meldde Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle zes inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daar maar zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescentio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. Het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

the courage.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïns-Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkte reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1. In Nederlandstalige muziek.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

deze week is Loco van Jeffrey Hazen. Stay.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden.
2: Lekker.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.

amor, por favor. Goedemorgen, wij gaan weer even peilen. Art. Waar je zin in hebt, want het is natuurlijk maandagochtend. En het is de maandagochtend na de wedstrijd van Oranje. De eerste op het WK. En dat was een latertje natuurlijk voor veel mensen. En laat vooral even weten waar je zin in hebt. In een zachte of een harde. Een zachte is vanochtend een liedje van Henk Wijngaard. Hey.

0: tafel vanochtend tegenover de harde van Bluff.
1: Hier ben ik veilig.
0: Hier
1: ben ik sterk.
0: Laat het weten. Waar hebben we zin in? Wordt dat Henk? Henk W. met Dirkie. Of gaan we Bluff doen met hier? De meeste stemmen gelden. Je mag het sturen in onze NPO-luisterapp. Het woordje zacht of het woordje hard.
2: Hey, Kleppie. Ja, één bijzondere goedemorgen. Marcel Klaproosje, Tinia Schoonheid. Yo! De maandag en we mogen weer richting dat mooie golfbaantje. Hey, Marcel, lekker weekendje gehad.
0: Ja, man.
2: Nog wat gesnaveld.
0: Zeker.
2: Uit de vetpan.
0: Ja.
2: Lekker. Ik had gisteren kip pesto. Ook bijzonder fijn met een vleugje sambal.
0: Oh.
2: Heel goed. Hey, we gaan er weer wat moois van maken vandaag. Het is een beetje fris nog. 10 graadjes boven de snorkel. We gaan de greentjes verticuteren. Ik zeg, hey, Kluppie, geniet ervan. Marcel, klap er een op de brein had. En dit keer van Sylvia Zwart. En ik zeg, Tom, afknijpen. En droog zwaaien.

0: De week is begonnen, lieve Loite. Beste Tinia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ook voor jou is de week weer begonnen.
1: Zeker weten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Voor ons aller. Voor ons allemaal. Dat is mooi, hè? Mooi
1: weekje.
0: Ja, we een leuke week hebben we voor de boeg. Want deze week natuurlijk betere temperaturen krijgen we aan het halverwege de week.
1: Leuk.
0: Ja, we gaan echt de goede kant gaan we op, hoor. Ik moet ook zeggen, en ik had het al eerder, ik ben er nu echt, heb ik na dit weekend, ben ik er scheidziek van met het weer.
1: Ja.
0: Met die regenrailte. Gisteren ook, ik liep overstrijd, ik denk, het lijkt wel herfst, man.
1: Het is niet normaal.
0: Het is halverwege juni.
1: Het is echt, is het wel vast vaak gebeurd dat er zoveel regen is gevallen?
0: Ja, jawel. Ja. We hebben ook wel bouwvakvakanties gehad die finaal in het water zijn gevallen.
1: Ja.
0: Dan is het juli, augustus, weet je wel.
1: Zonde.
0: Dus ik denk, ja, dan maar nu, weet je wel. En dan hoop ik voor iedereen die het hele jaar keihard werkt, als ze straks vrij hebben en ze hebben vakantie in eigen land, en er zijn er steeds meer mensen die dat doen in eigen land, dat ze hier ook lekker weer hebben. Dus ik hoop het.
1: We gaan er maar gewoon vanuit.
0: Ja. Vind ik ook. Heb je een beetje een lekker weekend gehad?
1: Ja, zeker.
0: Mooi.
1: Ja, niet de gekke dingen gedaan, maar nee.
0: Wat was het gekste wat je hebt gedaan? Goeie vraag.
1: Goeie vraag. Gekste wat ik heb gedaan.
0: Ja.
1: Oh ja, dat ik bij mijn vader ben wezen kijken.
0: Oh ja, dan stuur je een videootje van. Ja, mijn god. Ja, mijn hemel.
1: Ja, en mijn vader die zit op een soort ouderwets visserskoor.
0: Ja, ja,
1: Zeemansliederen, die zingen ze in een groot koor.
0: Ja.
1: En mijn vriend die houdt natuurlijk van de oude Nederlandstalige muziek. En daar zingen ze natuurlijk ook Frank en Mirella.
0: Ja,
1: en
0: okay,
1: weet ik het wat allemaal.
0: Ja.
1: Dus ja, die vindt dat natuurlijk helemaal fantastisch. En die had er nog nooit gezien, zeg maar. Dus nu was hij bij mij. Ik zeg, nou, dan gaan we er al even kijken. Dus ja, die vond het natuurlijk helemaal fantastisch. En ik vond het vreselijk, maar...
0: Je moet niks, maar ik denk dan, gebruik het op TikTok. En dan zou ik dat videootje wat je mij hebt gestuurd, zou ik POV, +, je vader zit in een koor. Zou ik doen.
1: Dat had wel een idee.
0: Dat kan nog steeds.
1: Ja, dat kan nog steeds.
0: POV, je vader zit in een koor.
1: Maar ja, dan film je ook aan andere mensen, hè?
0: Dat maakt toch niet uit?
1: Ja, ik weet niet.
0: Iedereen doet dat.
1: Ja, dat klopt.
0: Nee, dat maakt niet uit. POV, +, je vader zit in de koor. Ik zou hem erop knallen. Ja, serieus. Ik denk het echt.
1: Nou, ik zal er eens over nadenken.
0: Het zijn er zoveel dat niemand weet wie je vader is. Dus er staan zoveel mensen, zie je.
1: Nee, maar je ziet natuurlijk ook andere mensen natuurlijk.
0: Nou, en dat maakt toch niet uit?
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Nee, dat maakt echt niet uit.
1: Maar voor de rest van mijn TikTok, het gaat helemaal niet zo lekker, hoor.
0: Nee, maar daarom zou ik dit opknallen. Mijn strategie heb ik veranderd op TikTok.
1: Jij hebt je strategie veranderd. Welke strategie gebruik je nu dan?
0: Nou, geen strategie. Ik knal er nu gewoon heel veel op. En dan denk ik, ja, het ene doet het helemaal niet en het andere doet het. Ik had nu bijvoorbeeld afgelopen weekend, en ik zal even kijken, hoor. Ik had een videootje gemaakt van, want ik liep naar de supermarkt. En we hebben één woning in Dokkum. Ja, er zijn er wel meer, hoor. Maar er is eentje bij, die is al heel vroeg.
1: Oh, die heb ik gezien, ja.
0: WK ready. Die is helemaal in het oranje. Maar echt, alles staat vol. Er is geen centimeter in de tuin meer wat niet benut is.
1: Maar ook echt, dat huis met
0: dat
1: kleine voortuintje is oranje. En de rest is
0: helemaal
1: niks.
0: Maar die heeft nu 20.000 views.
1: Oh, dus dat is best lekker.
0: Ik was met mijn zoon aan het lopen. We liepen naar de supermarkt. Ik zei, wacht even, ik maak even een videootje. Zo, gewoon uit de loop. Echt, er was 10 seconden werk.
1: Ja.
0: Ik heb hem erop geknald. Ik denk, ja, boeien. Ik maak mij niet meer uit. Ik zet gewoon alles erop.
1: Ja.
0: Dat is mijn strategie. Het zal wel niet werken, maar ik doe mijn best.
1: Nou ja, je ziet het toch wel, ja.
0: Ja. Dus ik denk een POV'tje, Tinus. Denk er maar eens over
1: na. Ja, ik ga erover nadenken.
0: Ruim een kwart van de Nederlanders die geeft geen bloed vanwege prikangst. Dat blijkt uit onderzoek van Sanquin. De bloedbank die heeft jaarlijks zo'n 60.000 nieuwe donors nodig, omdat veel bestaande donors stoppen. Bloed en plasma zijn belangrijk voor onder meer kankerpatiënten, slachtoffers van ongelukken en mensen met afweerstoornissen. En Gerard Joling die geeft een extra afscheidsconcert in Rotterdam. Ahoy, de kaartverkoop voor zijn eerste twee shows. Die liep zo hard dat er een derde optreden is toegevoegd op zondagmiddag 21 februari volgend jaar. Met de concertreeks neemt Gerard afscheid van zijn grote solo-shows. Al blijft hij wel optreden met de toppers in kleinere zalen. Ja, en het grootste nieuws van dit moment is het Nederlands elftal. Daar gaat iedereen het waarschijnlijk vanochtend over hebben bij de koffieautomaat. Wij kunnen het er niet echt over hebben, denk ik, samen. Want jij hebt niet gekeken.
1: Ik heb niet gekeken. Nee, ik lag al lekker te slapen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, sorry.
0: Nee, dat maakt niet uit. Moeten ze zeggen van Oranje. Want ik vind echt, ze hebben het zo weggegeven in die laatste 10 minuten. Was zonde, man. 2-1 voor, geef je het nog weg ook. Ja, ik heb wel gekeken. Het was, ik heb 3,5 uur geslapen. Maar ik heb belofte maakt schuld. Ik zei, ik kom naar Hilversum.
1: Ja, echt. Ik vind het wel heel gezellig dat je er bent.
0: Dus ik zit er gewoon, jongens. Ik hoef er geen applaus of medaille voor. Maar 3,5 uur slaap heb ik voor jou gedaan, Tinia.
1: Heel lief.
0: Vanochtend veel bewolking en regen. Later soms wat zon. Vanmiddag opnieuw meer wolken en regen. Het wordt zo'n 16 tot 19 graden.

0: Wij hebben een klein pijlmomentje, want hoe zit je erbij? Heb je zin in... Of heb je... Zin in zacht. Laat het weten. De zachte van vanochtend is een mooie van Henk Wijngaard.
1: Hij heette Dirkie, een aardig joch, met zijn haren door elkaar.
0: Henk Wijngaard en Dirkie is de zachte, de harde... Hier, laat het weten, 6:58. We gaan een van deze beide liedjes overigens binnen nu een 2 minuten draaien. Dus laat nog snel even weten met het woord hard of zacht in de NPO-luisterapp waar je zin in hebt. Eens even kijken hoe het met onze Harold is, want die had een festivaletje
2: hey,
0: weekend.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Club van Wakker Beste Harold. Hier een klas in de ween, een regenachtig klas in de ween. Maar toen maar, dan mag de prairie drank mee redelijk goed te passen. Gisteren de hele dag op de bank liggen, een beetje uitpuffen van het festival. Zaterdag, hartstikke mooi uit. Jazeker, de hele dag in t-shirtje loop. Op laatst was het een beetje koud, maar ja, en goed, maak de pret niet druk. We hebben een superfestival, Hello Festival en ja, Roxette, Foreigner, La Fuente, jeugdvertegenwoordiger, Bente, noem maar op. Maar heel bijzondere was toch wel George Speaker, de echte, ja, 81 jaar, die swingde dan nog even over het podium in. Hula Paloma Blanca, mooi man. Ja, genoten van die man en even weer een jaartje wachten voor het Hello Festival en dan gaan we weer, hè. Nou, in ieder geval, jongens, maak er een mooie dag van. Ik kom er daar wel door in de Eerbeek en ik zeg tot morgen, mooi.
0: Mooi, mooi. Wat leuk zeg. Wat een grote naam.
3: Nou, inderdaad, zo.
0: Roxette. Ja, Roxette kan nooit in de originele bezetting, want de zangeres is overleden. Ik ben wel benieuwd of de originele gitarist daar dan... Dat moet haast wel. Die moet er dan weer zijn geweest, Harold. Daar ben ik wel benieuwd naar, want ik ben wel een beetje stiekem ergens fan van Roxette. Dat is dat zijn mijn tienerjaren. Roxette zegt
3: ik
0: jou
3: heb,
0: niks,
3: ik
0: hè?
3: Heb, ik wil, ik, ah, als is, ik een... is er, wie is Roxette?
0: Roxette? Wie is Roxette? Ja, dit is sorry. Andere generatie.
3: En zijn man en een vrouw.
0: Ja, zeker. Man, dat is een wereldband. Die ken jij wel van... nou, bijvoorbeeld deze parel. Ik zal even een klein stukje doen. Hier. Hier. It must have been love. Ja, zeker. Dit is prachtig. Of deze, die ken je misschien ook wel. The Look. Of Listen to Your Heart.
3: Oh ja, dit ken ik.
0: 17 miljoen streams per maand hebben deze mensen. 17 miljoen, hè?
3: Oh, en Listen to Your Heart, dat ken ik wel. Ik heb geen idee dat hun dat zongen. Maar ik ken het wel.
0: Maakt niet uit. Maar wereldband. En George Baker. Ja, ik had vorige week over artiesten die 80 jaar zijn en nog op de bühne staan. Bijvoorbeeld Benny Jolink, Peter Koelewijn, Henk Wijngaard die nu 80 is. Daar hoort natuurlijk zeker ook George Baker bij.

0: Jesper.
1: Marcelleke, Tinia, Clubie, goedemorgen. Ja, het is maandag, mensen. Paul, en wat een weekend was het. Zaterdag een obstakelrun gelopen van 42 kilometer.
0: Dat meen je niet.
1: Als eerste gefinished.
0: Zo.
1: En toen dacht ik zondag, nou, laten we nog maar eens een rondje gaan doen.
0: Nee, joh.
1: Nog maar even 13 kilometer aan vastgeplakt. Nu wel wat stijve bovenbeentjes, no. Maar de kilometers zitten er weer op voor vandaag. En op naar het werk. Mensen, werk ze en ciao de bako.
0: Over respect gesproken, Jesper. Potverdorie, jongen, ik doe het je niet na. Heel goed. Hanneke is ook bij Frankie, de schapendrijver. Die heeft zich even gemeld in de app. En we doen nog even één appie, even van Dirk.
2: Yes, morgen strijdersfirma van Hoofd Hero. Oh, we waren weer getuigen, Bob en ik, hè. Ja, Rick moest winnen nummer 100. Heel apart. Mens en porselein, dat die zo intiem kunnen zijn. Maar goed, je kunt er maar last van hebben, hè. Scheelt weer druk op de trekkers, dus hup, lossen die aandeel. Maar dat geeft helemaal niks. Ik hoop voor Bob dat er niet meer valse lucht in zit, want oeh, donders. Als je dat over de longen moet inademen, dan wordt het een lange dag. Nou, kalm aan, rustig aan, genieten van. Tjus en groen tjus. Hey.
0: Yo, zo is het.
2: Bob.
0: Oh, dat was hem. Zet hem op. Dankjewel, Dirk, voor jouw appie. Mocht je er ook bij zijn, laat je vooral even horen in de NPO-luister-app. Er is al lekker gereageerd op hard of zacht. Wat gaat het worden? Nou, met een ruime meerderheid. Liedje van Dirk, Dirkie. Ja, we hadden net Dirk aan de lijn hier. Dirk Boonzaaier. Maar Dirkie is het geworden van Henk Wijngaard. De zachte plaat vanochtend. Lekker rustig opstarten.

0: Hermans en In de Boeken op Ster.nl. Het is 6:58. Zometeen nog een truckerstrek gaan we even draaien. Speciaal voor de showfies. Maar...
1: Vroege Vogel.
0: We gaan eerst eens op zoek naar een vroege vogel. Zometeen over een, laten we zeggen, kwartiertje, 20 minuten. Dan willen we even iemand aan de lijn hebben. Die net als ons, en jij natuurlijk ook als je dit hoort, lekker vroeg is op deze maandagochtend. Laat weten of je onze vroege vogel wil zijn. Als je in de uitzending komt, dan krijg je sowieso even wat leuks opgestuurd. Je mag even je favoriete liedje aanvragen. Of in ieder geval een liedje waar je zin in hebt vanochtend. Je geeft jezelf op bij Tinia in de NPO Luisterapp met alleen...
2: Je voornaam.
0: Nou, kind kan er was doen. Je voornaam stuur je even in de app. Mag en kan zo vaak als mogelijk. Als je het graag wilt worden vanochtend. Kom maar door.
3: Hij voorspelt

0: Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen Clubje. Vanochtend is het bewolkt en eerst nog wat lichte regen kan vallen. Later op de dag steeds meer zon. Temperaturen 17 tot 20 graden. De noordwestenwind is zwak tot matig. En de vooruitzichten? Dinsdag eerst nog plaatselijk wat regen. Vanaf woensdag gaan we naar de warmte toe. 25 tot 30 graden. Lekker. En het blijft ook nog eens droog. En hier onze spreuk. Zweeft de bij zacht door de frisse lucht,
0: ja,
1: dan neemt de bui een korte vlucht. Kijk.
0: Dankjewel Jan voor deze wijsheid. We gaan naar het nieuws, het is 6:30 geweest.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlandse elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje.
0: Ja man, mooi.
2: Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden.
0: Oh ja, dat is zaterdag is dat, hè? Dat is volgens mij om 7:00 s'avonds.
3: Dat is een toptijd. Dan ga ik ook gewoon kijken.
0: Ach, je bent een nepsporter.
3: Hey.
0: Ja, wie gaat er nou op zondagavond 10:00 op bed als Nederland zelf al gaat spelen?
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Wekkertje gaat gewoon 3:15 hoor.
0: Lieverd, ik lag na 12:00 op bed. Ik was er 3:40 was ik er weer uit.
3: Ja. Jij kan daar beter tegen dan ik.
0: Ja, dat is misschien ook wel weer zo, ja. Verkeersinformatie van de ANWB. De volgende files, het zijn er maar een paar. De A2 Den Bosch naar Utrecht voor Zaltbommel, 5:00. Daar is de oprit afgesloten tot 6:00 morgenochtend. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoudendorp, 1/4 extra. De A7 Horen naar Zaanstad heb je voor permanent 5 minuten. En 10 minuten op de A15 Rotterdam-Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. 7 kilometer.
4: Vroege Vogel.
0: Nou, zometeen dus de Vroege Vogel. Meld je even bij onze tieners. Die zit hier uitgerust en wel, moet ik zeggen.
3: Ja, zeker.
0: Aan het apparaat, dus meld je maar even in de NPO Luister-app met alleen je voornaam.
5: NPO Sterren NL.

0: Gunfactor, Rutger van Barneveld. En zwoele zomernachten. Nou, laat er nog maar een paar komen, hoor. Van die heerlijke zwoele zomeravonden. Van die lekkere, klamme plaknachten.
1: Vroege vogel.
0: Wat is dat dan wel, Tinia?
2: Ja, dat is toch, ik vind dat toch wel weer mooi. We lopen nu allemaal te klagen.
0: Klagen van slecht weer.
2: Ach, wat een slecht weer. En volgende week, joh, echt. Want dat is gewoon iedere Nederlander. Dat is gewoon
0: Nederlands. Natuurlijk. Niet geslapen. Neefjes op de slaapkamer.
2: Veel te warm. Ja. Ach. Echt heerlijk zijn wij toch eigenlijk als Nederlanders.
0: Is toch mooi?
2: Het is nooit goed.
0: Nou, we zijn een fantastisch volkje als je die beelden ziet uit Amerika.
2: Ja,
0: die oranje parade van 10.000 tot 15.000 man die daar links rechts gaat. En staat te hossen op. Ja, dan denk ik, ja, dat is een klein, waar een klein land groot in kan zijn.
2: Ja.
0: Daar kan de rest van de wereld nog een puntje aan zuigen. Nu het voetbal nog natuurlijk. Maar goed, we zijn begonnen en we hebben de eerste punt in de pocket. Van de drie die we hadden kunnen hebben.
2: Puntje, hè?
0: Ja, maar in ieder geval een puntje.
2: Ja.
0: Maar goed, Zweden is koploper. Hè? Want Zweden heeft net gewonnen van Tunesië. En die zitten bij ons in de pool.
2: Oh.
0: Samen met Japan natuurlijk. Spelen wij met die vier landen zitten wij. Wij zitten met z'n vieren in een poeletje. En Zweden heeft nu afgelopen nacht ook gevoetbald. En die heeft dus gewonnen van... wat zei ik nou? Tunesië. Even kijken... Ja, oh ja, en Ivoorkust heeft Ecuador nog geklopt, zie ik, zegt de NOS net. Nou, dat is mooi. Is lekker gevoetbald afgelopen nacht. Ja, dat is toch de andere kant van de wereld.
2: Ja, dat is toch gek eigenlijk, hè?
0: Ja, ja, ja, ja. We denken dat het de vorige dag is, maar het is eigenlijk vandaag. Die staan dus eigenlijk op het schema van... Nou, raar. 7:15 is het. Goedemorgen, dit is de ochtendshow Marcel in de Morgen. Tinus is ook bij hier aan de linkerkant van mij. Voor jullie thuis rechts, de bijrijdersstoel. Zeggen ze dat altijd, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: In spiegelbeeld zit jij. Even kijken. Michel is ook bij. Goedemorgen.
3: Merhaba Marcel. Merhaba Tinia. Merhaba Jan de Weerman. Ik heb net een leuk liedje gehoord.
0: Oh.
3: En wie hebben we hier nog meer?
4: Goedemorgen.
3: Nou, Francis is er ook. We zitten in Turkije. We luisteren mee. We hebben hem al een half uur aanstaan. Dus nou, gaat lekker. Succes met de uitzending, jongens. Hey, doei. Mazzel.
0: Waar zit hij nou? Zit hij in Turkije?
3: Wat was het ook alweer?
4: Kurusjerus.
0: Oké. Okay. Ja, mijn Turks is niet wat het is geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wel naar vakantiebestemmingen heb gekeken voor de komende zomer.
2: Oh.
0: Ik wil nog eigenlijk een paar dagen weg. Met zo'n lief. Met z'n tweeën gaan we er even op uit. Maar ik weet het nog niet. Ik weet nog niet waar naartoe. En kost ook klauwen met handen natuurlijk.
2: Ja, maar je kan ook een beetje, volgens mij is Griekenland over het algemeen de wat minder bekendere plekken zijn wel...
0: Ik heb er gekeken, maar dat kost ook nog wel een paar duiten. En Turkije heb ik zelfs... Ik ben nog nooit in Turkije geweest. En ineens dacht ik, hey, misschien is dat wel leuk. Dus mocht er nog iemand tips hebben voor een mooi goedkoop adresje... Want ja, mensen denken altijd, ach, die werkt in Hilversum, die werkt bij de radio. Dat vliegt bij de plint op, zeg maar, dat geld. Dat valt mee, lieve luisteraars. Er blijft bij mij geen euro over. Ik heb een eenmans huishouden, hè. Maar twee verdieners, kijk, die houden nog wel eens een euro over. Maar bij mij gaat alles op.
2: Ja, dat is ja.
0: Ja. Dus ik moet het een beetje rooien. En heb je ideeën, dan houd ik mij van harte aanbevolen.
2: En gewoon een autovakantietje of zo. Naar, weet ik veel, een beetje boven in Frankrijk of zo.
0: Boven in Frankrijk?
2: Of een beetje midden in Frankrijk. Ja, leg maar net hoeveel je zelf rijden. Maar het kan ook mooi zijn.
0: Ik moet zeggen, Frankrijk, ik heb eigenlijk... Frankrijk vind ik een prachtig land. Dat even vooropgesteld vind ik echt prachtig. Maar ik heb niks met die mensen, met alle respect.
2: Of in Duitsland. Duitsland kan ook mooi wel zijn.
0: Dat is waar.
2: Vakantie, Zwarte Woud of zo.
0: Zwarte Woud. Ja, is waar. Ja. Ja, mijn Duits is zeer goed.
2: Ja. Maar over Turkije gesproken, ik ga in november naar Turkije toe met mijn schoonfamilie.
0: Hey, kijk eens even, is dat de eerste keer?
2: Dat is voor jou
0: Ja, want jij bent normaal gesproken Italië-ganger.
2: Ja, dus vorig jaar ben ik natuurlijk Gran Canaria geweest.
0: Natuurlijk. Oh ja.
2: Dus dat was ook gewoon een uitstapje voor mij. Dan
0: wereldreiziger ben je, hè?
2: Ik ben echt een wereldreiziger.
0: Waar ga je naartoe in Turkije dan?
2: Ik heb geen idee.
0: Oh, ergens.
2: Ja, ergens.
0: All inclusive.
2: Ja, denk het wel.
0: Lekker, man.
2: Wim zegt La Caruela.
0: Dat zou ik wel naartoe willen, Caruela. Maar mijn broer heeft zijn huis al verhuurd.
2: Ja, ik zag dat hij nog wel een weekje daar open had. Maar dat was helemaal begin juli of zo.
0: Ja, en eind augustus heeft hij nog wat open.
2: Dat was net weer niet in jouw vakantie.
0: Nee, net niet die week. Dan is het allemaal bezet. Dus helaas kan ik daar niet naartoe. Dat is weer jammer. Bertus, goedemorgen.
5: Goedemorgen, strijders. Marcel, Tinia, het is maandag en we trappen de maatschappij weer aan. Ik zeg, gooi Henk Wijngaard op de breinaald. Ik heb er zin in. Ciao, ciao. Maak er een mooie uitzending van. Hoi, hoi.
0: Yo, hoi, hoi. En Wim nog even. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Marcel. Tinia, clubje, kleine, gezellig, wel een man die ik even vergeten ben.
4: Nou, doe maar voor mij maar een zachte, Marcel. Oh. Want mijn hoofd staat er helemaal niet na. Ik was 12:30 thuis. Goed in mijn sas. En nou word ik aan mijn werk. Man. Wordt een pittig dagje. Maar oké. Ik wens iedereen een hele fijne maandag. Later,
0: Wim. Je hoofd staat er niet na. Nou, rustig aan, Wim. We gaan nog even een ander liedje draaien. Want inmiddels is het 6:15 geweest. En zometeen dus tijd voor de vroege vogel. Last minute. Kun je nu nog opgeven? Stand P. In de NPO luisterapp voor de vroege vogel. Als je zometeen in de uitzending komt, krijg je wat leuks. Mag je nog een liedje aanvragen. Maar we gaan eerst de truckerstrek doen. Truckerstrek voor deze maandagochtend is een prachtige topper van Geert de Vries.

0: dat je luistert naar misschien wel een kort nachtje. Nederlands elftal natuurlijk gisteravond toch wel laat gespeeld, nog op de zondagavond. Tinia heeft er niet bewust mee gekregen. Die heeft net nog even een klein recapje gekregen van mij. Ik heb nog even verteld dat het een prima wedstrijd was. Tot ongeveer de 85ste minuut. Zo'n beetje.
1: Ja, zonde. Nou ja, ze, weet je, ze hebben in ieder geval een puntje.
0: Ja, de kop is eraf.
1: Dus het is volgens mij in ieder geval beter dan de oefenwedstrijd.
0: Ik zou net zeggen, er zat iets meer in dan de oefenwedstrijd. Maar er moet nog wat meer bij, hoor. Het is, goed. We gaan eerst even naar de telefoon. Wie hebben we hangen?
1: Wij hebben aan de lijn Giovanni uit Utrecht. En hij is buschauffeur.
0: Hey Giovanni, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey buschauffeur, we gaan je busje slopen.
2: Ja, en het leuke van het verhaal is, ik heet nog bus van mijn achternaam ook.
0: Wat zeg je?
2: Ik heet bus van mijn achternaam ook.
0: Dit meen je niet.
1: Nou.
2: Ja, echt serieus. Ik ben buschauffeur en heet bus.
0: Jij heet Giovanni Bus.
2: Ja, dat klopt. Als een bus.
0: Dat klopt als een bus. Hey, dit had zo moeten zijn.
2: Dat had inderdaad zo moeten zijn, ja.
0: Het is krankzinnig, Giovanni. Ja. Maar had jij altijd al de roeping om buschauffeur te worden?
2: Nee.
0: Oh.
2: Eigenlijk niet. Maar het kwam op mijn pad. En toen dacht ik, het lijkt me leuk om te doen.
0: Waar is het misgegaan dan? Leuk. Oh, dat. Ja. Wat is superleuk. Ja, dat lijkt mij ook. Maar het is nogal een gevaarte. Ja. Rij je op een stadsbus?
2: Ja, op een stadsbus in Utrecht.
0: Wat leuk zeg. En wat zijn nou de leukere dingen aan jouw vak?
2: Nou, het klantencontact. En vooral, elke rit is anders. En elke ervaring is anders. Er zijn toch elke dag weer andere mensen in de bus. En gewoon, het verveelt niet.
0: Het nog steeds het klantencontact wat er vroeger was? Want ik kan me nog herinneren, ik had een buurman. En toevallig sprak ik mijn ouders. Die is afgelopen week is die beste man overleden. Een hoge leeftijd. Maar die was buschauffeur. En ik kan me nog herinneren dat ik als kleine Marcelletje mocht ik een dag met hem mee. Toen zat ik de hele dag bij. Maar die had nog de ouderwetse strippenkaart. Met stempel en zo.
2: Ja. Tegenwoordig gaat alles via de bankpas. Dus je hebt wel een beetje klantencontact nog steeds.
0: Ja.
2: Maar ja, het gaat natuurlijk veel sneller tegenwoordig.
0: Ja, dat. Maar je spreekt nog wel mensen, dat is gelukkig.
2: Zeker.
0: Mooi. Maar er zijn wel favoriete lijntjes bij, lijkt me. Als je van tevoren... Weet je wanneer je welke rit hebt of niet? Of kom je bij de zaak aan?
2: Ja, meestal een week van tevoren.
0: Oké.
2: Een week van tevoren weet je al wat je moet doen.
0: En is het dan ook, kijk je dan... Oh, dan denk je, oh yes, deze heb ik weer.
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Wat is de favoriete lijn dan?
2: Dat toch wel 73. Naar Maarsebroek en dan naar Zeist.
0: Ja?
2: Dat is toch wel een lange lijn. En dan, lekker karren. Top. Lekker met 80 over de provinciale wegen.
0: Ja, mooi topritje even.
2: Ja.
0: Ah, lekker. Hey Giovanni, lekker. Wij gaan jou eens even uitroepen tot de vroege vogel van deze maandag. Gefeliciteerd, ja!
2: Dankjewel.
0: Giovanni Bus is buschauffeur en wint vandaag de prijs. Wij gaan even wat leuks opsturen en we gaan voor je draaien. Welk liedje?
2: Doe maar de ideale schoonzoon. Alsjeblieft.
0: Bram Bongers, gaan we doen.
2: Ja.
0: Heel mooi. Mooie dag gewenst.
2: Toppie, dankjewel.
0: Dag Giovanni, hoi.
3: Rode wijn en de pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag.

0: Protros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
3: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
2: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bij zware Russische luchtaanvallen in Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het complex met vele gouden torentjes is UNESCO Werelderfgoed en staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in de Oekraïnse hoofdstad gewond. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen en daarbij vielen ook doden. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
4: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
2: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. En Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop. Het Nederland-ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het abonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. Het is nog erg rustig. Ik denk dat er heel veel mensen Tinia vrij hebben genomen vanochtend. Of die doen in ieder geval de eerste uurtjes even vrij nemen.
6: Inderdaad, ze hebben even een uitslaapochtendje.
5: Ja, er staat maar 19 kilometer. En tot op maandagochtend, dat valt alles mee. De A2 Den Bosch naar Utrecht. Voor Zaltbommel heb je 8 minuten. Wegdek daar in slechte toestand. De oprit afgesloten in de A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Sliedrecht-Oost een minuutje of 4. Kapotte vrachtwagen. En Rotterdam-Europoort voor Rozenburg. Centrum, daar heb je 6 kilometer met 7 minuten. Dan nog eentje op de A59. Den Bosch naar Zonzeel. Voor knooppunt Zonzeel 5 minuten.
1: Marcel de Vries.
5: Nou, zet hem op. Toi, toi, toi. Deze maandagochtend, als je door die paar minuten heen moet, valt alles mee, hè? Toch even dat opstaan is misschien wat erg, hè?

0: nachtje, wat mij betreft, een uurtje of 3,5 even te bedden gelegen. Met de luiken dicht. En we zijn er weer fris en fruitig, moet ik zeggen. Ja, ik voel me echt wel... Ja, voor zo'n kort nachtje moet ik zeggen. Ja, de man met de hamer zal overkomen, denk ik dan ergens.
1: Maar. Ja, die komt misschien of vandaag of morgen nog wel, hoor.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, nou, ik had best nog wel een uurtje, anderhalf zelfs, had ik nog thuis kunnen slapen. Maar ik had een beetje grote mond afgelopen vrijdag. Want het was het als volgt. Ik zei tegen jou ook in de uitzending van, nou, ga je nog kijken? Nee, dan zei je, nee, ik ga niet kijken, we gaan vroeg op bed, want we moeten maandag weer vroeg.
1: Ja.
0: En toen dacht ik ook, ja, maar ja...
1: En,
0: ja,
1: toen zei ik zo tegen jou, ik zeg, ja, jij kan makkelijk praten, want jij zit thuis op maandag, dus jij kan langer slapen
0: exact,
1: dan ik.
0: Exact, ja. Maar waarop ik zei van, dan kom ik naar Hilversum, maakt mij niet uit hoor.
1: Ja, en je hebt je belofte gemaakt, je bent er, dus ik vind het heel gezellig dat je bent, respect.
0: Ja, maar dat is toch leuk. Nee, maar respect, dat valt wel mee, dat doen wel meer mensen een kort nachtje, maar gewoon lekker wedstrijdje gekeken. Ik moet zeggen dat die wedstrijden, het zou mooi zijn voor Oranje dat we heel lang in het WK zijn. Maar voor mijn gezondheid is het niet goed. Qua slaap, maar ook qua hapjes. Want je gaat toch, je slaat toch wat in huis, weet je wel. Ja. Je gaat toch even een drankje erbij doen.
1: Oranje toppoezen heb ik het weekend ook op.
0: Oh, heb je die op, ja?
1: Ja.
0: Nou ja, en een zakkie chips, weet je wel. Het gaat toch... Ongemerkt ga je toch weer vreten.
1: Ja, en zaterdag wordt ook gevaarlijker. Want ja, 7 uur 's avonds, ik heb een feestje soort van dan.
0: Oh ja?
1: Dus ja, dan wordt het toch extra... Ja, drinken misschien toch wel, omdat ja, het is dan toch... Echt een mooi tijdstip ervoor. Dus je wordt ook weer een gevaarlijke avond voor de gezondheid.
0: Avondje. Mooi avondje, joh. Heerlijk toch?
1: Dat is top.
0: Lekker
1: voetbal
0: kijken. Kijk,
1: zaterdag ga ik gewoon zeker kijken.
0: Mooi. Ga je dan op een groot scherm kijken of doe je dat dan...
1: Ja, ik weet het niet.
0: Ik denk dat heel veel mensen ook wel van houden om dat gewoon in privésfeer te doen. Want je wilt niet te veel mensen... Want, kijk, we hebben natuurlijk zoveel bondscoaches in Nederland. Iedereen vindt er wat van.
1: Ja.
0: Dus je hebt heel veel commentaar. Maar ik vind het lekkerst op bankje zitten. En dan zit ik met vrienden in de groepsapp. Maar ik heb hem bewust, leg ik mijn telefoon op de kop. Want mijn vrienden die kijken analoog en ik kijk digitaal.
1: Oh,
0: dus ik zit met enige vertraging, 10, 20 seconden vertraging te kijken. Dan hebben die jongens al een doelpunt. Heb ik hem nog niet. Dus dat wil ik niet zien.
1: Nee, dat snap ik.
0: Dus als hij dan geval is, dan pas kijk ik, oh ja, dit hebben ze gezegd.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Het is de maandagochtend, jongens. Na de wedstrijd gisteren tegen Japan. Oranje heeft helaas de eerste wedstrijd niet gewonnen. Nederland speelde in Dallas 2-2 gelijk tegen Japan. Virgil van Dijk en Somerville die scoorden voor Oranje. Maar vlak voor tijd maakte Japan alsnog de gelijkmaker. Ja, in de laatste minuten. En daardoor begint Nederland het WK met 1 punt. En Nederland voert voorlopig geen eigen belasting in op pakketjes uit China. Het kabinet kiest ervoor om te wachten op een gezamenlijke Europese aanpak. Eerder was er nog een plan om 2 euro belasting per pakketje te rekenen. Maar dat gaat voorlopig niet door, Tinia. Goed nieuws toch voor jou?
1: Ja, top dit.
0: Ja, hè?
1: Al moet ik wel zeggen, ik ben een beetje aan het inperken mijn bestellingen via dat
0: niet.
1: Land. Ja, het gaat toch iets te hard.
0: Wat was de laatste bestelling uit dat land?
1: Ik heb nu mijn laatste bestelling. Moet nog binnenkomen.
0: Maar wat heb je besteld dan?
1: Ja, een telefoonhouder voor mijn auto.
0: Oh ja?
1: Ja. Want dan heb je hem in ieder geval niet vast.
0: Nee, dat moet je sowieso niet doen.
1: Ja, dat gebeurt nog wel eens per ongeluk.
0: Ja, ja.
1: En dan kan ik ook kan ik mijn meldingen zien, zeg maar, op mijn telefoon. Want ik heb iets over van de bepaalde app heb ik meldingen als er een flitser of zo staat. Oh, en ik heb zo'n piepjeskast.
0: Piepjeskast?
1: Zo'n piepjeskastje.
0: Piepjeskast, ja.
1: Maar dan zie ik niet altijd heel goed, omdat mijn klepje van mijn ding ervoor zit, wat voor kleur het is. En dan op je telefoon zie je dan, zeg maar, wel de melding wat er precies
0: aan de hand is.
1: Jij hebt een kastje wat praat.
0: Ja, die praat tegen me, ja.
1: Ja, ik heb dat niet.
0: En wat voor houder heb je dan in het rooster?
1: Nee, want ik heb geen rooster.
0: Oh, je hebt geen ventilatierooster.
1: Nee, dus ik heb echt zo'n speciale. En die hadden ze gelukkig wel op die site. Want op de Nederlandse site is die aardig duur.
0: Oh ja.
1: Dus dat is mijn laatste. Maar die moet nog binnenkomen.
0: Nou, ik ben benieuwd. Spannend pakjesdag dus. Maar je weet nog niet wanneer.
1: Nee.
0: Zometeen gaan we battelen. We hebben weer 2 leuke liedjes, kan ik wel zeggen, in de battle. Zometeen over een paar minuten kun je stemmen. Vanochtend veel bewolking en regen. Later krijgen we soms wat zon. Vanmiddag opnieuw meer wolken en weer regen. 16 tot 19 graden. Ik blijf het maar zeggen, het einde is in zicht. Er is licht aan het eind van de tunnel, jongens. Want halverwege de week dan gaan we lekker omhoog met de temperatuur.

laten horen hoe je erbij zit, wat je hebt gedaan. Heb je lekker oranje gekeken gisteravond op de bank of zat je met vrienden? We zijn benieuwd, stuur het maar in. Gaan we lekker even muziek draaien. Zometeen Fons Feurink, een avond voor in de boeken. En dit is Koos Albert. In mijn eentje. Nee, hoe zit het met jou?

0: Omver in de boeken had dat gisteren ook moeten worden.
1: 10 Tinia tegen 10 Marcel. Marcel in de morgen. The battle.
0: It's time for the battle. Ben je er klaar voor, Tinia?
2: Ik ben er hartstikke klaar voor.
0: Nieuwe week natuurlijk. Een schone lei, letterlijk. Want we hebben hier altijd een bord in de studio. Daar staat op the battle. Marcel versus Tinia. En maandag tot en met vrijdag staat nog Blanco. Dus een schone lei inderdaad. En wij hopen daar onze namen natuurlijk op in te vullen. Jij hoopt natuurlijk zoveel mogelijk jouw naam te zien. En ik hoop die van mij te zien. Maar dat ligt in het... de handen van onze luisteraars, moet ik zeggen. Ja, laten we beginnen met twee liedjes.
2: Ja, ik ga vandaag voor een nieuwe van Robert van Hebert. En ik vind hem steeds leuker worden.
0: Oh, wat
2: is... En eerst van dacht ik, oh, nou, ik moet er even aan wennen of zo. Maar ik vind het enig.
0: Enig zelfs.
2: Zatloper. Zatloopster trouwens.
0: Ja,

0: Robert van Hemert en zijn nieuwe hit Zandloopster is het voor Team Tinia geworden vanochtend. Nou, ik dacht daar tegenover zet ik maar even wat wat ook redelijk recent is. Het is de hit van Samuel Welten van dit moment. Ja, je komt er niet omheen. Als
1: ook
0: je
1: een goeie.
0: Ja, en als je voetbal kijkt, zeker in de reclameblokken zit hij ook. Dat is een dikke campagne hebben ze van een bepaalde supermarkt. Samuel Welten heeft natuurlijk een oranje hit te pakken met De Leeuw komt eraan.

0: Special in de morgen. The Battle.
1: Kijk, die leeuw, dat is natuurlijk een dieseltje, hè? Wij zijn dieseltjes hier in Nederland. En we moeten altijd even, dat zie je bij feesten en partijen ook. We moeten er eerst een halve liter bier in gooien, misschien wel een liter. En dan pas begint het bij ons. Dat is het Nederlands elftal ook gisteren. Ja, dat is toch zo, weet je wel. Dat was in het tijdens EK 1988 ook. Gingen we ook niet zo goed van start. Hey. En we wonnen het EK in 88. Ik haal het nog maar weer even naar voren, jongens. Dus die 1-1 zegt niks.
2: Maar ben je eigenlijk ook al een beetje, ben je al ingetrapt in de reclames van... Heb je al iets aangeschaft?
1: Nee, ik ben niet zo van te intrappen, nee.
2: Nee, maar ik bedoel meer van... Kijk, al had ik de Fufu... en die dingen, wat jij eerder zei, die...
1: Fufuzela?
2: Nee, die andere dingetjes.
1: Wuppies.
2: De Wuppies en zo, dat soort dingen.
1: Nee, ik heb dat allemaal niet, soort shit. Ik heb wel gisteren... Nou, ergens ben ik wel ingetrapt over stemmen kan in de NPO-luisterapp, lieve luisteraars. Ik had chips gisteren.
2: Chips.
1: Ja, ik had bepaalde chips. Ik weet het merk eventjes niet, maar het waren een soort tortillas. Een soort Mexicaanse... iets en daar zat me een bepaalde geur en smaak aan. Als je het op eet, is het best lekker. Maar daaromheen denk ik, gadverdamme. Vanochtend vroeg dacht ik, dit had niet gemoeten, de Vries. Maar ik ben er weer ingetrapt. Het zag er zo lekker uit in de supermarkt.
2: Maar het was een WK-achtig chipje. Oh, oké.
1: Lag wel in de WK-hoek.
2: En je hebt er niks bij je gekregen?
1: Nee, ik had er niks bij gekregen. Nee, moet je daarbij krijgen dan?
2: Dat bedoel ik meer. Van, weet ik veel, iets wat daarbij hoort.
1: Nee,
2: ik weet van een bepaald drankmerk hebben ze nu een leuk shirt. Die zou ik eigenlijk ook al willen.
1: Oh, een shirt? Nee, heb ik ook niet. Nee, ik heb wel een eigen shirt. Ik heb een...
2: dat zag ik, ja.
1: Koeman shirt nog, van 2 jaar geleden. Ja, zeker. Die heb ik nog. Goed, dat gezegd hebbende, lieve vrienden en vriendinnen, is het 7:55. Stemmen doe je dus in de NPO-luisterapp voor Robert van Hemert en Samuel Wel.

0: Daarnaast komt een hele mooie nieuwe van Amar. Komt eraan 10 jaar. Ik heb hem al even gehoord.
1: Oh.
0: Ja. We hebben dan het voorrecht als radiomakers dat we soms de liedjes vroeg krijgen. Want dan worden ze ingestuurd en dan wel met een embargo erop van niet eerder draaien dan dat. Maar dan kan de muziekredactie, die kan er alvast naar luisteren. Ik zit overigens, voor de mensen die ook muziek maken, ik zit niet in de muziekredactie hoor. Niet bij mij zijn van Marcel, wil je hem draaien? Maar ik heb hem wel even gehoord. En leuk liedje.
1: Ik heb hem nog niet gehoord, maar ik ben benieuwd.
0: Ik draai hem zo meteen wel even over de boksen.
1: Ja, dat is goed.
0: Over de boksen. We hebben wel twee andere liedjes. Dat zijn hits die ken je. Die draaien we hier lekker volop. Onder andere Robert van Hemert. Hebben we vandaag in de battle namens team
1: Tinia.
0: Ja.

0: de leeuw moet even een beetje op stoom komen. Maar we komen eraan natuurlijk. Het duurt nog wel eventjes. Maar houd dit in gedachten, jongens. Het WK is nog lang. En als Nederland een beetje goed gaat voetballen, dan zitten wij daar ook lang in. Vanochtend start de dag bewolkt en valt er af en toe een beetje regen. Vanmiddag breekt de zon goed door en blijft het overal droog. Temperatuur die stijgt naar 16 tot 21 graden. Noordwestenwind is zwak tot matig en neemt steeds verder af. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Kan er in het zuidoosten een bui vallen. Minima liggen tussen de 8 en 15 graden komende nacht. Ja, dan morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het, let eens op, 20 tot 25 graden. Ja. Dat is wel goed nieuws, hè? Tijd voor het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Correspondent Rudy Bauma.
2: Dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld.
1: De ondertekening is vrijdag in Zwitserland. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk op het WK voetbal. Koeman zag veel goede momenten.
3: Ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten. Heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met het gelijkspel.
1: Voor Nederland scoorden Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Die voorkust won met 1-0 van Ecuador.
0: Dankjewel, Jeroen. Kijken we nog even naar het verkeer. 85 kilometer, het is echt heel rustig. En dat komt waarschijnlijk door heel veel mensen die lekker uitslapen. Die hebben gisteren natuurlijk oranje gekeken. Misschien een kleine versnapering erbij gehad. Die dachten, we pakken even een paar uurtjes in de ochtend. Of misschien wel een hele vrije dag. De A15, de Rotterdam Europort voor Rozenburg Centrum. 10 minuten kapotte vrachtwagen. De A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord. 9 minuten wegwerkzaamheden daar.
4: NPO Sterren NL. De nummer 1 in Nederlandstalige muziek.
0: Met nieuwe muziek van de bankzitters. Multimiljonair.

0: Gerritsen en Als ze danst. We zijn aan het bettelen op deze bijzondere maandagochtend. Dat is het wel, want het is heel rustig op de weg. Er zijn heel veel mensen die slapen gewoon lekker uit. En die hebben gelijk, als het kan, weet je wel, waarom niet? Of die hebben gewoon lekker slim gepland. Die denken van ja, ik ga lekker met vrienden de kroeg in. Of ik heb mensen bij me thuis. Ja, ik zag bij Samantha Steenwijk ook op haar socials. Die had dat huis ook vol zitten. Of die was ergens bij familie. Echt allemaal hapjes op tafel. Lekker man. Zondagavond 10 uur. Ja, je moet er maar net eventjes tijd voor hebben natuurlijk. Voetbal kijken. Maar dat blijkt dus dat het heel rustig is. Want de ANWB die meldt maar 81 kilometer. Nou, normaal op een maandagochtend. Dan staan we met z'n allen zeker in 200-300 kilometer. Goed, we hebben vandaag in de battle 2 liedjes. Zoals gewoonlijk. Met nieuwe hits. Kan ik wel. Dat is echt. Nou. Vers van de pers.
1: Ja, vers van de pers. Het zijn echt 2 rammers, moet ik wel zeggen. En ja, ik moet zeggen, die van jou vind ik ook heel leuk.
0: Oh,
1: maar die van mij vind ik ook heel leuk. En dat is Zandloopse van Robert van Hemert.
0: Wat zeg je? Van Robert?
1: Van Robert van Hemert.
0: Oh, van Robert van Hemert.

0: ons oranje legioen was gisteren goed, hè? Zo, de knetters daar in Dallas met 10 tot 15.000 man rondom die bus in de walk richting het podium. Nee, richting het podium, zeg maar, richting het stadium. Was natuurlijk fantastisch. Ik zou er wel bij willen zijn, hoor. Jij niet?
1: Ja, nou, toen ik het gisteren zag, dan dacht ik, ja, dit is wel echt heel vet.
0: Wow, dat is waanzinnig, man.
1: Maar we hadden het er vanochtend over. Ik zei van, nou, er zijn dan toch best wel veel Nederlanders die kant op te gaan. Maar ja, het is natuurlijk wat jij zei.
0: Ja,
1: het is Canada, er zitten natuurlijk heel veel Nederlanders.
0: Nee, dit is Amerika. We hebben heel veel Nederlanders die wonen in Canada, maar ook wel in de Verenigde Staten.
1: Ja, in ieder geval in die buurt daar.
0: Ja. Ja, ja, dus ja, dan is een vluchtje natuurlijk wel goedkoper dan voor ons. Ik heb geen idee wat het doet, hoor. Ik denk dat je nog wel een paar knaken kwijt bent als je even een... je moet een hotelletje, je moet een vlucht, je moet noem het allemaal maar op. En dan moet je de kaartjes voor die wedstrijd nog hebben.
1: Maar zo'n binnenlandse vlucht zal denk ik misschien wel meevallen, denk ik. Voor de Nederlanders die bijvoorbeeld in Canada wonen of andersom.
0: Maar dat is niet binnenland. Canada is buitenland natuurlijk. Het is Amerika.
1: Waar, ja, dat is waar ook trouwens. Een
0: binnenlands vluchtje, ja, dan moet je ergens in Amerika wonen. Dat, maar dan nog, Amerika is groot.
1: Kan ja, best wel ligt een beetje aan waar je woont, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus ja, ik heb geen idee. Het,
1: maar goed, wel superleuk dat er zoveel Nederlanders zijn.
0: Ah, waanzinnig. Ja. Ja, daar kunnen we heel trots op zijn. Kijk, en als... de wedstrijd als zich, ik weet niet wat onze lieve luisteraars van vinden, hoor. Maar we gaan het er straks wel even over hebben met onze Floris natuurlijk, over het WK. Maar ik vond de wedstrijd wel beter dan de oefenpotjes. Ah, er is nog wel ruimte voor verbetering. Maar volgens mij doen wij het altijd in de groepsfase. Die komen we vaak wel door. Dat was volgens mij de statistiek ook, dat Nederland altijd doorgaat door de groepsfase. Ah, dat moet dit keer nog maar. Als ik die cijfers zie van waar Zweden mee gewonnen heeft van Tunesië. 5-1 was dat, hè? Krankzinnig. En gisteren ook al Duitsland die over Dick Advocaat heeft heen gewalst.
1: Zo.
0: Nou ja, Dick Advocaat, maar Curaçao natuurlijk.
1: Ik zag wel bij Barry Vest een filmpje voorbij komen. Dat, die zit natuurlijk in Curaçao.
0: Ja.
1: En die waren natuurlijk allemaal aan het kijken daar op dat Mambo Beach natuurlijk.
0: Ja.
1: En toen het 1-1, dat ging helemaal... Ja. Dat was echt geweldig.
0: Ja, daar moet je bij zijn.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik heb één keer Nederlands elftal gekeken op Curaçao.
1: Oh, leuk.
0: Ook op Mambo Beach.
1: Ja. Leuk.
0: Ja, ja, ja, ja, zeker. Ja, dat was prachtig. Ik weet niet meer wat het was. Dat was 2000... Ja, dat was ook WK, denk ik. 2010. Ja, 2010. Of was het 2012? Kan ik me voorstellen. Dan was het een EK'tje, denk ik. Nou, maakt ook niet uit. Maar ik heb het een keer gekeken daarop. Dat was Cobana Beach. Cobana. Ja. Maar maakt niet uit. Lekker in het zonnetje. Maar het is heel bizar. Want ik had een oranje shirt meegenomen, weet ik nog. Mijn ex-vrouw die had er niks mee. Dus die was ergens bij het zwembad. En ik zat daar met een horde Nederlanders. Was fantastisch.
1: Leuk,
0: toch zo'n andere beleving was
1: dat. Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Ja,
0: ik heb normaal gesproken niks met voetbal, maar dit soort dingen, daar wil ik niks van missen.
1: Ja, ik normaal ook niet, maar niet dat het zo s'avonds laat is.
0: Ook niet. Zondagavond 10 uur. Tien is even verstek laten gaan, jongens.
1: Het is echt goed met jou. Ja, echt, sorry. Ja, ik kan...
0: maakt mij niet uit. Kijk, ik heb er niks meer of minder om.
1: Nee, ja, maar ja, ik had het echt heel graag willen kijken. Maar ja, ik zit hier dan echt niet fit.
0: Nee.
1: Als ik kan niet tegen korte nachtjes. Kijk, we hadden natuurlijk 2 uur geleden muziekfest op het plein. Toen had ik ook echt maar 2 uurtjes of 1 uur geslapen.
0: Ja, nee, dan ben je echt een ratta ben je dan.
1: Nou ja, en vooral de volgende dag, de dag erna, zeg maar.
0: Oh, ja.
1: Ik knap daar gewoon niet van op als mens.
0: Nee, nou, ik ga er juist heel goed op. Hoe beter,
1: ja,
0: hoe meer
1: ik hoor het, ik merk het.
0: Ja, ik heb dat echt, als ik een kort nachtje
1: heb...
0: Je zit
1: hier te stuiteren op die stoel hier, joh.
0: 3,5 uur geslapen, dan ben ik op mijn best.
1: Ja,
0: doe mij
1: maar
0: een kort nachtje.
1: Ik zou zeggen, maak er iedere dag een kort nachtje.
0: Waarschijnlijk straks halverwege de A6 sta ik ergens te slapen langs bij een tankstation. Maar dat is wat anders. Ik zet hem gelukkig nog altijd op tijd aan de kant. Nee, dat zien we dan wel weer. Nou jongens, je kan stemmen op onze battle. Zou fantastisch zijn voor de mensen die wel wakker zijn. Hallo Nederland. Het zijn er heel veel die nog slapen. Maar je kan even stemmen op een van de beide liedjes. Zandloopster Robert van Hemert tegenover Samuel Welten en De Leeuw komt eraan. Stemmen doe je in de NPO

0: maandagochtend. Misschien ben je nog een beetje zoekende.
1: Ik zoek een motivatie.
0: Ja, beetje zoeken.
1: Ik zoek een motivatie. Ik zoek de motivatie. De motivatie.
0: Is misschien nog een beetje ver weg. Maar dat komt wel, jongens. We helpen je op gang. Als een oud dieseltje, zeg maar. Start de boel maar op. Het wordt vanzelf vrijdag. Dan is het weer weekend. En dan hebben we weer een lekkere wedstrijd. Hopelijk. En misschien een betere wedstrijd nog. Als gisteren van Nederland tegen Japan. Maar goed, de eerste punt binnen. Zo moeten we maar, benaderen. We hebben twee liedjes in de battle. En we willen nog heel graag dat stemmetje van jou erbij hebben. Want ja, hoe meer stemmen, hoe beter. Want hoe eerlijker de uitslag.
2: Dat is
0: in,
2: zeker waar.
0: Jij hebt vandaag in de aanbieding.
2: Ja, ik heb vandaag Robert van Hemert met Zandloopster.

0: Wat denk je nou, de leeuw komt er helemaal niet aan. Ah, jongens, positief blijven. Kan nog alle kanten op. De leeuw komt eraan, Samuel Welten. Je kan stemmen. Niks moet, niks is verplicht, maar het zou wel tof zijn. NPO Luister, ga wel even in het juiste kanaal, want je kan kiezen uit alle publieke radiozenders. Kies wel even voor NPO Sterren NL, want daar kun je stemmen. Druk even op het knopje bericht en dan wijst het zich vanzelf.
1: Ik weet nog goed die ene nacht.

0: Django, Wachter en Zwarte Haren, Zwoele Gitaren. Maupie zegt toch even, morgen Marcel, het was een redelijke wedstrijd in vergelijking met de oefenwedstrijden, maar slecht wisselbeleid van Koeman. Ja. Ja, daar vonden we allemaal wel wat van. Ik vond het ook wel vrij rigoureus, zeg maar, om ineens drie andere mensen erin te brengen. Na de drinkpauze, de laatste drinkpauze. En Jules zegt, het was gewoon een KUT-wedstrijd. Leek wel walking voetbal. Ja. Oh, bij tijd te wijlen zaten wel leuke versnellingen in. Maar ach, hadden we 2-1 gewonnen, hadden we het hier niet over gehad.
1: Nee.
0: Denk ik.
1: Nee, denk ik. Dan waren die wissels prima geweest.
0: Toch, ja. En nu, we hebben gewoon 2-2, ja. Het is nine ons, dat zeggen ze in Groningen. Heb ik hem wel eens laten vertellen. 3 minuten voor 8, goedemorgen, ochtendshow hier namens Avrotros voor Sterren NL Radio op maandag 15 juni. Laat vooral even weten dat je er lekker bij bent. En je mag laten weten hoe je het voetbal vond. Dat kan, we zitten met zoveel bondscoaches tegelijk in Nederland, dus dat kan prima. We gaan het straks nog even verder over hebben met onze Floris. Maar eerst gaan we een liedje draaien uit de battle. Wat is het geworden?
1: Ja, met 65% van de stemmen, Marlies, heeft gewonnen. Robert van Ebert met Zandloopster.
0: Hey. Mooi. Gefeliciteerd.

0: Radio Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. Drie kinderen en hun schooldirecteur werden aangereden door een auto toen ze onderweg waren naar een schoolkamp. Bij de stille tocht waren veel kinderen aanwezig.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
4: 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
2: De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een bekend kloostercomplex geraakt. Het staat nu in brand. Bij de drone- en raketaanvallen raakten vannacht tientallen mensen in Kiev gewond. Ook andere steden in Oekraïne zijn getroffen. Daarbij vielen ook doden. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador. Bij een helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. Hij was in Brazilië voor een wereldtournee. Hij is bekend van nummers als Miss You en Life Goes On. Life.

0: Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 in het zuiden. Vanaf morgen veel zon en steeds iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jeroen. Ik zou het volgende nieuwsbericht even een ander liedje van De Beste Man pakken. Want Life Goes On is niet heel toepasselijk, zeg maar, voor iemand die net is omgekomen. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Empel. 29 minuten. Wegdek daar in slechte toestand. Rechte rijstrook is dicht. De A32 Heerenveen-Meppel voor Steenwijk Noord. Wegwerkzaamheden, minuutje of 19. En de N44 Den Haag-Wassenaar. Daar heb je 10 minuten extra voor Wassenaar Centrum. Het is echt heel rustig vanochtend. Staat nog geen 100.

0: open. En als ik je heb, goedemorgen. 8 over 8. 15e van juni. Weekendje weer achter ons gelaten. Het was een lekker weekend. We hebben natuurlijk het eerste WK-weekend gehad. Met allerlei voetbalwedstrijden. Moet ik zeggen dat ik die van Marokko heb ik even gemist. Toen was er echt al knock-out op zaterdagavond. Mijn zaterdagavonden zijn niet meer zoals ze vroeger waren, zeg maar.
1: Nou, tenzij moet je Marcel maar een keer verandering brengen dan.
0: Nou, als we een keer op stap gaan, dan vind ik het prima. Dan kan ik prima doorhalen. Maar ik was zaterdagavond, ik denk, nee, knock-out. Ik had ook het weekend lekker met mijn zoon en we hadden wat leuke dingen gedaan en zo. En was goed zo. Weet je wel, prima. En natuurlijk lekker Formule 1 gekeken. Was ook nog mooi. Vond wel een mooi race, hoor, Barcelona. Daar zijn er meningen ook over verdeeld. De ene vond het niks, de ander. Ik vond dat Lewis Hamilton heeft gewonnen gisteren. Voor de mensen die niet hebben gekeken. Prachtige winnaar. Je had zo lang niet gewonnen. De eerste winst, eerste volle race. Want het is wel een sprintrace gewonnen met Ferrari. Maar de eerste echte race gewonnen met Ferrari. Prachtig. En ik denk dat iedere coureur die echt het Formule 1 bloed heeft. En dat zijn ze natuurlijk allemaal als je daarin rijdt. Dan wil je een keer winnen in een Ferrari. Want Ferrari is toch. Het is een bijzonder merk.
1: Ja,
0: ja, dat is in de autosport. Dus mooi, man. Ik zag echt emotie.
1: Ik zag het voorbij komen in een pop-up melding van mijn telefoon. Maar er blijken nieuwe regels of zo aan te komen voor ons seizoen of zo.
0: Oh, er komt er zoveel aan en zo.
1: Maar in ieder geval dat het wel weer beter wordt. Ja, qua energie of in ieder geval qua
0: minder elektriciteit.
1: Ja, minder elektriciteit en zo. Dat het dan weer een beetje toch het oude Formule 1 weer wordt of zo.
0: Ja, dat wordt wel wat beter inderdaad. En Max, die heeft nu ook wel een beetje door laten schemeren van dat hij nog wel even blijft.
1: Oh, nou, gelukkig.
0: Ja, zeker kunnen we blij mee zijn inderdaad. Ja, en Nederlands elftal natuurlijk. Daar is natuurlijk dat is het gesprek van de dag, denk ik, bij de koffieautomaat. Heeft Oranje nou gewonnen of verloren? Ja, het is, nou, we hebben gelijk gespeeld. Maar we hebben het eigenlijk wel een beetje verloren. Zo voelt het wel. En ik had namelijk al een montage klaarstaan, zal ik je zeggen. Want met het liedje wat ik met de doelen en heb, Oranje. Daar heb ik natuurlijk de commentaar in gedaan. Maar ik heb ook een versie waar het commentaar uit is. En ik denk van, dan ga ik het voetbalcommentaar, wat de NOS doet op de radio, wil ik daarin monteren als de doelpunten vallen aan onze kant. En dan, als we dan de wedstrijd winnen. Maar ik vind eigenlijk mijn gelijkspel. Niet dat ik lui ben.
1: Het moet
0: maar
1: echt bij een goede winst zijn. Het
0: moet echt een winst zijn.
1: Ja.
0: Dan ga ik een montage maken dat we dat nog even lekker kunnen vieren. Maar er valt nu niet echt wat te vieren. Een punt ga je niet vieren.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee.
0: Dan even wat anders qua nieuws. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen, dat gaat vandaag in. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt met de trein reizen in de daluren en in de weekenden. Reizigers die kunnen vanaf vandaag het ticket aanschaffen. €49. Nou, dat is toch lekker.
1: Op zich is dat redelijk goede deal.
0: Denk het
1: maar
0: wel.
1: Ja, wel daluren, dus je moet je altijd goed mee opletten. Dus dat is niet in de. Als je werkt, zeg maar, dan moet je niet in de spits. Maar
0: voor in de vakantie is dat toch lekker, hè?
1: Als ja, je dat wel, straks zeker. En juli, augustus natuurlijk ook, een dagjes weg.
0: Nou, precies.
1: Ja.
0: Is wel leuk om te doen. Gerard Joling die geeft een extra afscheidsconcert in de Rotterdam Ahoy. De kaartverkoop voor zijn eerste twee shows, dat liep zo hard dat er een derde optreden aan toegevoegd is. Op zondagmiddag 21 februari 2027, volgend jaar dus, dan komt er een speciale show voor eigenlijk families, hè? Want ja, ook voor, en voor mensen die misschien slechte been zijn, die denken van ja, ik wil niet op een avond reizen, ik wil lekker overdag. Heeft hij op zondag nog een extra show. Met de concertreeks neemt Gerard afscheid van zijn grote solo-shows. Al blijft hij natuurlijk wel optreden met de toppers en in kleinere zalen. Maar echt een solo-show zijn de laatste.
1: Ja, nou, toch wel veel vragen. Of in ieder geval veel aandacht.
0: Nou, zeker wel, ja. Dat is heel hard gegaan. Dat verbaasde hem ook. Het is te zien in een social filmpje van hem. Dus check dat vooral. Hij is verbaasd dat het zo snel gegaan. En dan geeft hij toch nog even een Joling-grapje. Dat hij zegt van ja, dat hij. Ja, ik ben ook wel heel goed, ben ik ook. Zegt hij. Heel leuk. Ja, check dat vooral. Zometeen gaan we nog even een spel spelen. Vanochtend veel bewolking en regen. Vanmiddag dan breekt de zon goed door. En dan blijft het overal droog. Temperatuur 16 tot 19 graden. Dat is hem voor vandaag. Morgen wordt het 20 tot 25 graden, jongens. We gaan de goede kant op.

0: TikTok, TikTok.
1: Gop, waar blijf je nou?
2: Wij zijn er al eventjes hoor. We zitten hier al sinds 6 uur vanochtend. Sterker nog, we zitten er altijd net iets eerder, Tinia. Wij zitten hier rond 5:15 zitten we er altijd. 5:30, 5:45. En Guy is er ook bij. Guy Klakson. En Guy komt uit Vlaanderen, uit België. En zegt de Rode Duivels, dat zo heette de Belgen, het voetbalteam van de elf van België moet ik zeggen. Die spelen vanavond hun eerste match. Dat doen ze tegen Egypte. Wat denk je wat de uitslag gaat worden?
3: Nou, België is volgens mij ook best goed, toch? Of niet?
2: Die hebben wel, ik weet niet hoe het huidige team is, maar vroeger hadden ze best wel een...
3: Ik denk ook een gelijkspelletje vanavond.
2: Een gelijkspelletje?
3: 2-2.
2: Ja?
3: Ja.
2: Oké. Nou, we zullen zien. Ik ga zo meteen nog even wat Vlaams draaien, Guy.

0: Dit is 06 Roulette.
1: Ja, dat zal.
0: 06 Roulette.
1: We gaan even een spel spelen voor wat leuke prijzen. Onder andere de Sterren NL Big Shopper. En andere leuke prijzen. Take it away. Zo. Hatsa.
2: Hatsa. Hij is vandaag gevallen op 2 cijfers. Maar ja, het geluk. Ik ben vandaag coulant. Hij is op 10 gevallen. En ja, die 0 heb je eigenlijk al in 06, maar dat doen we meestal na de 06.
1: Ik vind dat eentje ook mooi. We hebben ook maar 1 punt gepakt met
2: daarom,
1: met
2: dus een 1 in 06 nummer. Na
1: een
2: de 06.
1: Ja. Dus als je een eentje hebt in je nummer, dan ben je aan de beurt. En niet de plus 31, hè. Die rekent dus niet. Nee. Alles voor de 06 wordt weg. Dus laat maar even weten. Heb je een 1 in je nummer, dan mag je 10 jaar even appen.
0: 06 Roulette.
1: Met het woord
2: jackpot.
1: Jackpot. Of iets wat erop lijkt in de NPO luisterapp. Eentje in je nummer.

0: dat is best wel weer gezellig,
1: het
0: toch?
1: Het is altijd gezellig met jullie twee. We hebben zometeen het WK nog even te bespreken. WK-update doen we met onze Floris. En dat doen we niet iedere dag, maar dat doen we wel op het moment dat Oranje speelt of heeft gespeeld, zoals vandaag. Of als er echt iets is wat even belangrijk is, wat we moeten melden. Dus we hebben hem vandaag, we hebben hem vrijdag denk ik sowieso, want ja, dan is het weekend voor dat Oranje gaat spelen tegen Zweden. Zaterdagavond 7 uur. Dat gaat ook nog een leuke pot worden, want Zweden heeft natuurlijk afgelopen nacht gewonnen met 5-1.
2: Ja, goed gewonnen ook.
1: Ja, die hebben we goed gewonnen. Of Tunesië was zo slecht, of Zweden is gewoon heel goed. We gaan het zo meteen erover hebben met onze Floris. We hebben een 06-roulette met cijfer.
2: Met cijfer 1.
1: En cijfertje 1. Nou, mocht je die in je nummer hebben, doe je maar even een appie naar Tinia sturen.

0: ben benieuwd. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Tinia. Goedemorgen clubje. Vanochtend is het bewolkt en eerst nog wat lichte regen kan vallen. Later op de dag steeds meer zon. Temperaturen 17 tot 20 graden. De noordwestenwind is zwak tot matig. En de vooruitzichten? Dinsdag eerst nog plaatselijk wat regen. Vanaf woensdag gaan we naar de warmte toe. 25 tot 30 graden. En het blijft ook nog eens droog. En hier onze spreuk. Zweeft de bij zacht door de frisse lucht.
0: Ja.
1: Dan neemt de bui een korte vlucht.
0: Een korte vlucht. Dankjewel Jan. Tot morgen. Tijd voor het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Vrijdag moet de overeenkomst worden ondertekend. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. In de pool van Nederland is Zweden nu koploper na een ruime zege op Tunesië. De Zweden wonnen vannacht met 5-1. Ivoorkust won met 1-0 van Ecuador.
0: Rapportjes geweest. Dankjewel. Kijken we nog even naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Empel. 37 minuten. Wegdek daar in slechte toestand en daarom hebben ze de rechte rijstrook dichtgegooid. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Oosterbeek en Veenendaal. 9 minuten. En de A32 Heerenveen-Meppel tussen Wolvenga en Steenwijk-Noord. Een minuutje of 11. Dan staat er normaal gesproken op dit tijdstip zo'n 200-300 kilometer file. Wat denk je?
3: 5.
0: Nou, 5 is...
3: Oké, 15.
0: 59.
3: Oh.
0: Nee, het is nu wel... Het is nu hardcore spits, hè? Het is half 9.
3: Ja, het is hardcore, ja.
0: Hardcore spits. 59 kilometer, dat is helemaal niks.
3: Nee.
0: Dat is nagenoeg vakantietijd, zeg maar. Dus wat geeft dat aan?
3: Dat mensen een lekker uitslaapdagje hebben vandaag.
0: Uitslaapdagje?
3: Ja, ik denk gewoon eens een paar slaapuurtjes. En dat zijn gewoon rond een uur of, ja, wat is het? 12 beginnen misschien.
0: 12 uur. Of helemaal niet beginnen zelfs.
3: Of helemaal niet.
0: Dat zou ik doen dan.
3: Ja, dat zou, ja. Ja,
0: neem dan de hele dag ook.
4: NPO Sterren NL. In Nederlandstalige muziek.
0: Ja, en ik hoorde net van mijn collega.
4: NPO.
0: Ja. Hij is vandaag jarig.
3: Ja, zeker weten. Hoe oud, dat weet ik niet.
0: Nee, dat hoeven we ook niet. Dat is ook niet belangrijk, weet je. Age is just a number. Zeggen ze wel eens. Steve van de Ploeg is jarig en daarom even de kast. Benijendijk.

0: adios. Dit was Kido van de Graaf.
1: 06 roulette.
0: Eén cijfertje hebben we maar en het is cijfer
2: 1.
0: 1. Als je die hebt in je 06-nummer, dan mag je even een appje sturen naar Tinia met het woord jackpot.
1: Sterren NL, WK Update.
0: Ja, wij moeten het er maar eens even over hebben. Floris, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja. Wat hebben we eigenlijk? Een kater of zijn we opgelucht? Zijn we blij misschien ook wel?
0: Of bloedzagrijnig?
3: Ik kwam hier de studio in, dampende koffie in mijn hand.
0: Nou, ja.
3: En ik ben niet overuit. Ik was vanochtend wel zagrijnig, maar jij was wel positief.
0: Nou, positief als in... ik heb maar kort geslapen. 3,5 uur overigens.
3: Ja.
0: Maar ga ik heel goed opcyclen tegen Tinia. Nou, ik vond het Nederlandse elftal... kijk, weet je, als we 2-1 hadden gewonnen... en we hadden het laatste stukje nog stand gehouden... dan had iedereen gezegd, nou, ze hebben beter gespeeld dan die oefenpotjes.
3: Ja, nee, maar dat is een feit. En er is überhaupt beter gespeeld dan in die oefenpotjes. Want volgens mij 2 weken geleden hadden we na een oefenwedstrijd tegen Algerije... echt zo'n gevoel van nou. Maar toen hebben we ook geconcludeerd, en dat is natuurlijk wel belangrijk... gaan we straks nog wel iets meer over hebben... dat de eerste elf, die zijn echt prima. Dat zijn echt goede spelers.
0: Ja.
3: Maar de breedte van de selectie, daar zit een probleem in. Gaan we het zo over hebben. Ja. Maar laten we eerst even stilstaan bij de mooie dingen. Het verhaal van Summerfield. De rechtsbuiten die ongelooflijk snel is. Ook de ruimte kreeg in deze wedstrijd om zijn snelheid te benutten. Ja, en dan scoort hij, nadat Virgil van Dijk de score opende... scoorde Summerfield de 2-1.
4: Summerfield in het 16 meter gebied. Summerfield! 2-1!
0: Ik hoorde bijna dat liedje, Summertime.
3: Ja, precies. Nou ja, en die lach die Koeman op zijn gezicht toverde, een soort van opluchting. Ja, die hebben we heel lang niet gezien. En dat stelt mij positief. Daar werd ik heel vrolijk van.
0: Ja.
3: Hij rende ook naar Van Nistelrooy toe. Ze hadden een soort van afspraakje, de assistentbondscoach. Hoe je moet afwerken. Van Nistelrooy is natuurlijk een koning altijd daarin geweest. Maar dit was fantastisch om te zien. En dan moet je je kop erbij houden. En dat ging heel lang goed. Er kwamen veel wissels bij. Het spel ging achteruit. Nederland ging achteruit lopen. En dan verlies je dus een kopduel van een Japanner.
4: Volgende moment doorstaan. Dan weer een minuut verder. Want de 89ste gaat zo in. En Verbrugge niet dus.
3: Ja, dit is zeer hoor. Een echte 89ste minuut. Door de lucht is Nederland normaal gesproken soeverein.
0: Ja.
3: Geef je niks weg, maar dat juist een kopdoelpunt uit een standaard situatie... de 2-2 veroorzaakte, dat is heel pijnlijk. Ja, dan vraag je achteraf aan de bondscoach... wat vond je hiervan eigenlijk, die 2-2 tegen Japan?
5: Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan twee kanten... heel veel goede momenten aan twee kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
0: Ja, vrede. Nou ja, ja.
3: Topwedstrijd noemt hij dat dan zelf. Ik viel een beetje over dat woord. Ik heb daar wel wat moeite mee, want ja, Japan werd van tevoren ingeschat als een sterke tegenstander. Bleek het ook te zijn, was helemaal niets mis mee. Maar je hebt toch het gevoel dat je iets hebt laten liggen. En dat is dan een gemiste kans. Nederland heeft iets goed gedaan. Maar dan kijken we ook even naar die andere wedstrijd in de pool. Zweden tegen Tunesië. Ja. 5-1.
0: Ja.
3: 3 topspitsen in top voor. En die schoten van afstand een paar goals binnen. Nou, dat was niet normaal. Dus laat dat een hele dure les zijn voor aanstaande zaterdag. Dan speelt Nederland tegen Zweden. En dat is een sleutelwedstrijd. Want ze hebben een beter doelsaldo. Ze hebben gewonnen. Wij hebben gelijk gespeeld. Wil je wat? Je wil eerste worden in die pool.
0: Ja.
3: Dan moet je een resultaat halen tegen Zweden.
0: Moet je
3: oftewel winnen.
0: Winnen. Ja. Nou ja, misschien was Japan wel beter dan we dachten.
3: Ja, nou,
0: ook na de tijd nog wel, hè? Want ze hebben best wel. Die waren snel hoor.
3: Ik zag een interview met Frenkie de Jong na afloop van die wedstrijd. En die wisten heel goed dat Japan een hele sterke tegenstander zou zijn. Hebben ook gewonnen van Duitsland bijvoorbeeld. Daar moest je rekening mee houden. Maar ook ja, bij hem hoorde je wel. We hadden het beter kunnen doen. We hadden het onder controle. Maar dan laat je het dan toch liggen in die laatste minuut.
6: Nou, dat is wel vooral teleurstelling natuurlijk. Want ik bedoel, je staat 2-1 voor en dan geef je het op het einde weg. Een doel was winnen, dus natuurlijk is het teleurstelling. Maar wat je zegt, er zijn ook punten waar we mee verder kunnen. Dat weten we ook. Maar dan zo net na de wedstrijd is er wel teleurstelling.
0: Ja. Dat is het. Het is gewoon even zuur, weet je. In die laatste minuten. We hadden stand moeten houden.
3: En je hoort het ook in de stem, hè. Er straalt weinig van... hè, wat een goed resultaat. We moeten tevreden zijn met het gelijkspel. Nee, je hebt het door je vingers laten glippen.
0: Dat.
3: En laat dat alsjeblieft een motivatie zijn voor wat het is. We hebben natuurlijk nog even gekeken naar Curaçao. 7-1 op de broek gekregen van Duitsland. Dat was wel wat geflatteerd, maar het krachtverschil was enorm.
0: Ja.
3: Maar ook nog even aandacht voor iets heel bijzonders. Het ondersneeuwt een beetje, of het blijft een beetje ondergesneeuwd tijdens het WK...
0: ja.
3: Dat we het Le Mans hebben gewonnen. Nederland.
0: Le Mans, ja zeker. Ja, Nick de Vries.
3: Dat is heel, heel bijzonder.
0: Ja.
3: Het gebeurde pas 3 keer eerder in de vaderlandse geschiedenis. Gijs Verlennep in de jaren 70. Jan Lammers in 88. En dan nu eindelijk weer een Nederlandse winnaar, ja. Nick de Vries. Samen met onder meer Kobayashi, die nog kent uit Formule 1. Fantastisch. Ja. Dus hulde Nick de Vries.
0: Zeker.
3: Dit is eentje voor de geschiedenisboeken.
0: Ja. Nou, en het was sowieso een mooie racedag. Hè, want ik vond Hamilton ook een mooie winnaar gisteren.
3: Hebben we ook nog gehad. Ja. Zou bijna vergeten.
0: Ja,
3: Hamilton die voor het eerst, 41 is die inmiddels, wint in een rode bolide.
0: Ja.
3: Betekende heel veel voor hem. Was een emotionele boordradio aan het einde.
0: Ja, prachtig hè.
3: Prachtige prestatie van Lewis Hamilton. Toch ook een Formule 1 legende. Zeker.
0: Zijn de wedstrijden waar je naar uitkijkt deze week, Floris? Voordat het zaterdag is. Ja, er zijn zoveel wedstrijden.
3: Zoveel.
0: Krankzinnige tijden ook, moet ik zeggen.
3: Ja, ja, deze week, ik ga de komende dag even in een soort winterslaap. Dus
0: in België niet kijken? Niet de rode duivels vanavond even tegen Egypte?
3: Ja, maar die aftrap is om...
0: Al slijmen dood.
3: Ja, volgens mij ook later ook. Maar ik weet ook niet precies, hou me te goede.
0: Ja.
3: Als ik kan, dan ga ik kijken. Maar de kans is ook na de wedstrijd van gisteren dat ik wat later in bed lig. Want mijn wekker ging om
2: 9 uur.
3: Ja. Pakken we mee, gezellig.
0: Die aftrap kunnen we... Ja, hij moet nog even bijkomen, jongens. Die Floris die was bloedzagrijnig toen ik binnenkwam.
2: Ja, hij heeft een katertje.
0: Maar ik zie hem, hij is wel ontdooid nu. We hebben het, hebben het besproken nu, hè?
3: Ja, maar dit gevoel hier in de ochtend...
2: We moeten over praten, hè, Floris.
3: Het is een praatgroep, hè, dit massa de morgen.
0: Dankjewel, Floris. Tot snel weer, hè.
3: You.
7: Hey, ik ga de boot in. Het is weer zo'n dag. Nog last van gisteren.

0: Dave Dekker.
1: Dit is 06 Roulette. 06 Roulette.
0: Ja, we gaan even iemand blij maken. Als het cijfertje ook nog eens in het nummer staat, zeg maar, van deze persoon. Wie hebben we aan de lijn?
2: Wij hebben aan de lijn Kiaja uit Apeldoorn.
0: Kiaja?
2: Ja, Kiaja.
0: Wat een mooie naam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dankjewel.
0: Kiaja, die hoor je toch nooit?
3: Nee, die hoor je niet zo vaak, hè?
0: Nee, nee, nou helemaal. Nee. Ik heb hem nog nooit gehoord. Het is de eerste keer, dus mooi, mooi, mooi. Waar komt het vandaan eigenlijk?
3: Volgens mij van een aftiteling van een Amerikaanse film. Ik heb geen idee.
0: Wat?
3: Heel lang geleden.
0: Maar je weet niet welke film?
3: Nee, ik heb geen idee. Mijn ouders hebben dat ooit een keertje gezien. En mijn moeder heeft alles opgeschreven op een tegeltje. Er stonden heel veel namen op.
0: Ja.
3: En ja, daar is toen Kiaja Iboya uitgekomen.
0: Dat was nog in de tijd dat we de aftiteling nog echt aandachtig keken, hè?
3: Ja, klopt.
0: Ja, daar komen we tegenwoordig niet meer naartoe.
3: Nee.
0: De aftiteling. Dus jij bent genoemd aan iemand die iets heeft gedaan bij een film.
3: Ja, dat denk ik.
0: Kan niet anders. Ja, of een regisseur of een, weet ik het. Ja, Kiaja, ja, mooi.
3: Ja, dank je.
0: Je komt uit Apeldoorn. Je bent thuis aan het schoonmaken. Is het maandag poetsdag?
3: Ja, maandag is mijn vrije dag. En dan ga ik het hele huis even lekker aan kant maken.
0: Ja, vind je dat lekker?
3: Ja, heerlijk.
0: Ja, nee, mensen die knappen er vaak van op. Die zeggen van, dat geeft me...
2: Wel lekker op maandag, want dan heb je gewoon heel de week een lekker schoon huis. En dan heb je even lekker na het weekend even lekker een beetje bijkomen. Lekker poetsen, heerlijk.
3: Precies, in het weekend doe ik eigenlijk niks.
2: Ja, groot gelijk.
0: In het weekend doe je niks?
3: Maar nee, genieten van mijn gezin. Met gewoon leuke dingen doen. Maar in het huishouden doe ik niks.
0: Nee,
3: en dan op maandag maak ik lekker alles aan kant.
0: Nou, lekker zeg. En dan, en waar begin je dan? Maar bovenin lijkt me, hè?
3: Ja.
0: Van boven naar beneden zeggen ze altijd.
3: Yes, klopt.
0: Ja. En dan eerst stof en dan stofzuigen?
3: Eerst stoffen inderdaad, daarna stofzuigen.
0: Ja, ik heb altijd...
3: Van dweilen.
0: Ik doe altijd de verkeerde volgorde, Tinia. Vandaar
2: dat
0: ik het even vraag. Ja, zeker. Ja. Vandaar dat ik nu heel wijs klink, maar eigenlijk weet ik... Tegendeel.
2: Oh.
0: Ja, Kiaja, jij hebt een 1 in je nummer, hè, denk je?
3: Ja, 2 zelfs.
0: Oh, 2. Nou, het is 1 keer prijs, hè?
3: Ja, maar ik heb in ieder geval 1.
0: Oké.
2: Ja, dat heeft ze.
0: Akkoord. Dat betekent dat wij de prijzen gaan opsturen naar Apeldoorn.
3: Helemaal leuk.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Nou, succes met poetsen. Mocht je toch nog een paar minuten tijd over hebben. In Dokkum staat ook een huis. Dat kan echt wel een grondige beurt gebruiken.
2: Jongen.
0: Ja,
2: je bent heel het weekend thuis geweest. Had je dat toch mooi kunnen doen?
0: Ik doe net als Kiaja. Ja, dat is maar ook mijn weekend. Ik doe ook leuke dingen.
2: Zij gaat vanmiddag ook aan de poets.
0: Ben je bezotemieterd? Mooie dag, Kiaja.
3: Ja, dankjewel. Hè.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt met de treinreizen in de daluren en het weekend. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen, zegt pro-Kamerlid Abdamu de Help.
3: Het belangrijkste is dat mensen betaalbaarder kunnen reizen. Maar ik zou het ook heel mooi vinden dat mensen die nu de auto gebruiken toch de keuze maken voor de trein. En ik denk dat heel veel mensen dat wel zouden willen doen, maar dat ze het nu nog te duur vinden.
2: Het abonnement geldt alleen voor de zomer. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend in Zwitserland. Beide partijen hebben gezegd dat dan de blokkade van de straat van Hormuz wordt opgeheven. Bij het Witte Huis in Washington is zojuist het vechtsportsgala van UFC afgelopen. De gevechten begonnen later dan gepland vanwege onweer. Met het vechtsportgala vierde president Trump zijn 80ste verjaardag. De kooigevechten waren op een historische locatie, zegt correspondent Rudy Bauma.
4: Een sport die een paar decennia geleden nog werd geboycott door evenementenlocaties en tv-zenders. Nu ja, in het hart van de macht. En er waren ook tienduizenden fans, vele tienduizenden fans. En die kwamen uit het hele land om die gevechten op groot beeldschermen te volgen.
2: Bijna 5000 toeschouwers zagen de partijen van dichtbij, terwijl nog 85.000 fans meekeken op die grote schermen. Het weer, het is droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bedankt. Kijken we nog even naar het verkeer met 1 hele melding van de ANWB. Het is echt heel erg rustig vanochtend. 32 minuten op de A2. Utrecht Den Bosch tussen Beest en Alfred Kerkdriel. Dat komt door dat de rechte rijstrook dicht is. Ze zijn daar met het wegdek bezig. Is in slechte toestand. 11 kilometer aan file.
1: Marcel de Vries.
5: Toi, toi, toi. Zet hem op. Ik heb zometeen Frank van Etten voor je met Ik sta in Lichterlaaien.

0: in Lichterlaaie.
1: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen presenteert met trots historische feiten.
0: Even wat historische feitjes, Tinia. Vind je altijd leuk, hè?
2: Ja, dat vind ik altijd leuk.
0: Nou, ga maar eens even.
2: Je wordt altijd toch wel weer een klein beetje wijzer van.
0: Je een beetje wijzer van. Dan krijg je dat ook altijd wel leuk dat je wat meepikt nog. Nou, in 1752, op deze 15e juni, laat Benjamin Franklin een vlieger op tijdens een onweersbui. Een vlieger, een normale vlieger, daar ging die. Met het beroemde experiment bewijst hij dat bliksem een vorm van elektriciteit is. Nou, gelukkig slaat de bliksem niet in zijn vlieger, anders dan had de beste man het niet kunnen navertellen. Daar ga je dan. Dat had net zo goed gekund natuurlijk, dat die vlieger...
2: Ja, dat was lullig geweest.
0: Zo. Ja, dat was zeker...
2: Ik vind het zo grappig. Mijn neef is nu 3 en er is blijkbaar een of ander kindertekenfiguurpoppetje... die dingetjes met muziek en zo uitlegt.
0: Ja.
2: En hij vertelde, want pas toen vorige week onweerde het een keer... smiddags met avondeten en ik was daar eten.
0: Ja.
2: En hij kon het helemaal vertellen. Met onweer, maar dan mag je niet onder een boom staan, vertelt hij zo. En je mag wel in de auto zitten, maar je mag ook niet buiten rondlopen. Je moet wel zorgen dat je ergens een dakje boven je hoofd hebt.
0: Oh.
2: Dus zat hij dat echt als een...
0: 3 jaar.
2: Als 3 jaar zat hij dat helemaal. Hij had het helemaal opgeslagen van zo'n kinderfilm. Ik vond dat zo goed.
0: En we weten niet wat voor filmpje dat is. Hoor.
2: Nee, mijn schoonzus heeft zitten zoeken, want ze wist het zelf ook niet. Ja, hij kijkt heel veel op YouTube Kids en zo allemaal. Dat soort... Dus ze wist het zelf ook niet, maar misschien inmiddels wel. Maar dat was, ik vond dat zo knap dat hij dat gewoon onthouden heeft.
0: Hey, maar daar is er geld in te verdienen, hè? Kinderseries, kinderdingen voor op YouTube en zo.
2: Ja.
0: Maar dat is echt, hè? Want ik herken het van vroeger wel, dat onze zoon, die is nu inmiddels is hij 12, bijna 13... heel veel van dat soort filmpjes.
2: En wat ik nu overal zie is dat kinderen heel veel naar kinderen kijken. De kinderen die bijvoorbeeld aan het spelen zijn.
0: Oh, ja.
2: Maar daar, wat is daar? Je denkt van, wat gek eigenlijk, hè? Dat een kind naar een kind zit te kijken of hè, dat er een kind zichzelf laat filmen. Maar kinderen leren daar dus blijkbaar heel veel van.
0: Oh, grappig.
2: Van ook bijvoorbeeld dat een meisje met een pop aan het spelen is, dat ze die pop aan het aankleden is en zo, dingen. En dat leren ze blijkbaar gewoon ook van, oké, zo kan ik het ook bij de pop doen.
0: Zo kan het dus. Ja.
2: Dat is een heel gek wereldje.
0: Als je maar de goede dingen leert, hè? Niet de verkeerde dingen. In 1954 wordt in Basel de UEFA opgericht. De organisatie groeit uit tot het bestuur van het Europese voetbal en organiseert tegenwoordig onder meer de Champions League en het EK voetbal. Europees kampioenschap. UEFA. Wat is dat? United European Football Association? Zoiets zal het zijn, denk ik, hè? We zoeken het op. In 2012 steekt koordanser Nick Wallenda de Niagara Falls over. Een Niagara Falls. Moet je maar eens kijken, dat is een prachtige waterval is dat. Op een kabel bijna 50 meter boven het kolkende water. Hij bereikt veilig de overkant. De spectaculaire stunt wordt wereldwijd live uitgezonden. Dat is toch wel heel knap.
2: Ik heb net even het filmpje ook zitten bij te kijken. Maar jeetje mina, mij niet bellen hoor.
0: Bizar is dat,
2: hè?
0: 2 meter, dan was ik er al afgenukt.
2: Nou, ik ook.
0: Ja. Hebben we al opgezocht wat die UEFA betekent?
2: Het is de Union of European Football Associations.
0: Bijna, ik zat er dichtbij.
2: Ja, je zat in de buurt. Ja,
0: bedankt. Zometeen dan gaan we het hebben over TikTok. Want vanaf vandaag kun je op TikTok niet alleen filmpjes kijken, maar je kan er ook shoppen. En volgens kenners kan dat online winkelen flink gaan veranderen. Straks hoor je van onze retail-deskundige Tom Kikkert wat er voor ons allemaal gaat gebeuren. Wat dat kan betekenen.

0: badkamerkraan. Nou weet ik van jou, Tinia, jij bent, je bent sowieso een nieuwe influencer on de TikTok. Maar jij bent wel een verwend kijker ook, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar moet je echt even opletten. Als je op TikTok zit, dan ken je het wel. Het ene filmpje na het andere. Je denkt even 5 minuten. Je zit op het toilet. Maar voor het weet zit je een half uur op het toilet. Of misschien wel een uur zit je te kijken. Nou, vanaf vandaag kun je op TikTok niet alleen kijken, maar ook kopen. Want de TikTok shop die gaat vandaag live in Nederland. Ja, wat gaat dat betekenen voor ons? Dat vragen we aan onze retail-deskundige Tom Kikker. Tom, goedemorgen.
2: Ja, een hele goedemorgen. Oi,
0: goedemorgen.
2: Oi.
0: Leuk dat we even kunnen bellen, Tom.
2: Ja, zeker.
0: De TikTok shop gaat vandaag live. Wat is het precies en hoe werkt het?
2: Nou, we kennen natuurlijk allemaal sociale media, hè? Dus de Facebooks, de Instagrams, de TikToks. En normaal gesproken, als je een advertentie ziet, dan klik je daarop en dan ga je naar een andere website toe. Namelijk de webshop waar je iets wilt kopen. Dat zijn heel veel drempeltjes. En die drempeltjes die zorgen er vaak voor dat we toch afhaken ergens. Dus dan hadden we een impuls. Maar doordat er allemaal drempeltjes waren, zijn we toch een beetje gaan nadenken. En tijdens dat nadenken hebben we toch maar besloten om het niet te gaan doen.
0: Ja.
2: Dus wat dacht ik toch? We moeten al die drempeltjes weghalen. Want dan zitten mensen nog steeds in die modus dat ze misschien iets gaan doen wat ze niet van plan waren te doen. Ja. Nou, en dat is eigenlijk de TikTok-shop. Dan kun je rechtstreeks bij TikTok eigenlijk op de link klikken. En dan heb je het product bijna gekocht voordat je erover na hebt kunnen denken.
0: Wow.
2: En in de webwereld is, of in de e-commerce wereld is nou helemaal zo, hoe minder drempels mensen ervaren, hoe meer mensen gaan kopen. En dat is de grote innovatie in dit verhaal.
0: Ja, dus wij gaan straks heel veel impuls aankopen doen.
2: Exact. En er zijn zeker, en daar is natuurlijk veel discussie over, heel veel leeftijden van kinderen, jongere mensen die daar heel gevoelig voor zijn.
0: Ja.
2: Die misschien ook wel, als ze iets meer nadenken, dat niet hadden gedaan.
0: Ja.
2: Nou, daar gaat de discussie nou over. Is dit wel goed?
0: Ja. Ja, wat denk jij als deskundige?
2: Nou, heel eerlijk, ik denk dat de wereld vol zit met impulsen aankopen. Dus ik denk niet zozeer dat we hier bij TikTok een probleem van moeten maken. Ik denk wel dat we in zijn algemeenheid moeten kijken hoe kunnen we jonge kinderen beschermen. Maar dan heb ik het niet alleen over aankopen via een shop, maar ook over sociale media in het algemeen. Want als ik kijk hoe snel jonge mensen een trend adopteren op dit moment, daar sta je echt van te kijken, af en toe.
0: Dus eigenlijk het Algemeen Dagblad die je kopte vanochtend nog van impuls aankopen worden de nieuwe norm. Maar jij zegt dat is eigenlijk al gaande.
2: Nou, dat is absoluut te gaande. En onze hele economie, want we denken allemaal dat het bij jonge kinderen is, maar ik zie toch ook volwassenen soms de winkels lopen met karren vol rotzooi, dat ik denk, je moet toch ook wel een vorm van een impuls aanwezig zijn geweest,
0: zeker,
2: denk ik.
0: Ja.
2: Dus het is ook altijd wel makkelijk om dan naar kinderen te kijken, terwijl ik denk dat kinderen op zich al redelijk snel ontdekken wat is echt, wat is nep, wat is AI, wat is...
0: Ja.
2: Terwijl ouderen daar soms echt nog verrast door zijn, hè. Dat is ook wel vaak op tv.
0: Ja.
2: Dus ik denk dat we allemaal gewoon een uitdaging hebben op de vraag van, joh, is dit goed voor onze samenleving de komende 50 jaar? En ik heb daar wel mijn twijfels bij.
0: Ja, dat snap ik. Ja. Maar moeten grote webshops nu zich, moeten die zich zorgen gaan maken nu dit op de markt komt?
2: Nou, dat is wel een leuke trend. Toen je 5 tot 10 jaar geleden iets online zag gebeuren, dan was het altijd de concurrent van de fysieke winkel, hè? Dus het maakte het einde aan de winkel.
0: Ja.
2: Dat is inmiddels een beetje veranderd naar de ene webshop die de andere aanvalt.
0: Ja.
2: Dus wat je ziet is dat ze allemaal een beetje dezelfde doelgroep bedienen, hè? Dus impulsen, jonge mensen, kleding, goedkope producten. Nou, en dat dus nu niet meer de vraag is van, joh, gaat dit ten koste van fysieke winkels?
0: Ja.
2: Maar dat ze ook van elkaar af beginnen te snoepen. Dus Shein, Temu, allemaal een concurrent van deze TikTok-shop.
0: Ja, maar wat kunnen we nou verwachten dan op die TikTok-shop? Is dat gewoon echt iets van TikTok zelf? Of zijn dat andere winkels die hun producten zeg maar daar etaleren?
2: Ja, dat laatste is het geval. Dus die TikTok-shop is eigenlijk hetzelfde wat bol.com doet of Coolblue doet.
0: Ja.
2: Alleen dan geïntegreerd natuurlijk met de omgeving van de sociale media zelf. Dus je hebt niet meer een externe partij nodig. Maar er zijn heel veel kledingmerken, die zijn natuurlijk heel groot, online, via het internet, via de socials, hè. Bijvoorbeeld het merk van Nicky Plessen.
0: Ja.
2: En ik kan me bij haar heel erg voorstellen dat het natuurlijk heel fijn is dat mensen iets wat ze zien direct kunnen aanklikken en zonder al te veel drempels kunnen kopen. Dus voor dit soort merken is dit echt een kans om de omzet wat te verhogen.
0: Ja, dat snap ik.
2: En het tweede voordeel wat, en dat is voor de luisteraar misschien niet altijd bekend, maar bij de retailers wordt meer fee betaald door de retailer als er iets verkocht wordt via het platform dan via TikTok. Dus TikTok die hanteert een iets lagere fee. Dus als een winkel iets verkoopt, houden ze er meer aan over. Dus dat is nog een tweede motivatie.
0: Oké. Okay. En hoe moeten we onze kinderen hier tegen beschermen? Want ik heb zo meteen, volgende maand wordt hij 13. Kan die al iets aankopen op TikTok dan vandaag? Of moet hij dan eerst nog een poortje door?
2: De beste bescherming is vastbinden, zou ik bijna willen zeggen. Maar,
0: nee, dat doe ik met Tini aan wel, want die is echt van impulsen.
1: Okay. Ik wou net zeggen, ja, ik ben geen kind, Tom. Maar voor mij gaat het ook een groot gevaar worden, hoor.
2: Ja, dus ik denk dat we allemaal wel even weer met de evolutie bezig moeten van onszelf. Hè, dat we er weer aan wennen en mee leren omgaan.
0: Ja.
2: Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we als overheid ook gaan kijken van, joh, zijn mensen goed genoeg beschermd? Want jij en ik kunnen allebei niet goed overzien wat de impact is van de data die we weggeven, wat die bedrijven inmiddels van ons weten, wat ze kunnen achterhalen.
0: Exact.
2: En ik denk dat de overheid daar gewoon een hele grote taak in heeft om de samenleving daartegen te beschermen.
0: Ja, want hoe veilig is het? Want we gaan nu zometeen wel via dat TikTok waar we dus naar kijken, gaan we er zometeen ook wat kopen. Hoe veilig is dat dan?
2: Nou, op zich, het is veilig. Kijk, het is in niemands belang om het onveilig te maken. Kijk, als TikTok straks de reputatie heeft van allemaal onveilige dingen, dan haakt iedereen af. Dus dat willen ze zelf ook niet.
0: Nee.
2: Daarom beginnen ze zelf ook heel klein en niet met dat Klarna. Hè, dus achteraf betalen gewoon. Ook wel zorgen dat het betrouwbaar is en dat mensen het gaan vertrouwen.
0: Ja.
2: Aan de andere kant weet ik inmiddels uit de vergaderingen van bijvoorbeeld merken waarbij ik aansluit, is als ik zie hoeveel mensen of bedrijven inmiddels al weten van de samenleving, van de consument, van zijn gedrag. Ja, dat baart mij wel een beetje zorgen. En dan heb ik het niet over een merk wat goed wil doen. Maar je hebt natuurlijk ook goksites, drank, de hele. Er zijn wel veel verleidingen bijgekomen, denk ik.
0: Ja. Ben jij een impulsaankoper of niet?
2: Nou, ik pretendeer het altijd niet te zijn, maar al ken je de theorie, dan nog stort je met regelmaat op dingen dat er iets wordt bezorgd thuis, dat je denkt...
0: Wat is het laatste? Wat heb je het laatste dat je denkt van, dit had niet gehoeven?
2: Ik mag af en toe een lezing geven en dan heb ik natuurlijk mezelf verteld dat ik daarvoor een hele grote geluidset nodig heb.
0: Ja.
2: Maar inmiddels kan ik een feest organiseren met die geluidset waar je u tegen zegt.
0: Oh ja?
1: Hij kan gewoon dus, DJ'en.
2: Ja. Ja, exact. Nou, ik denk dat menig DJ morgen mijn set wil lenen, want dat gaat helemaal nergens over. Dus ik denk dat we er allemaal toch wel een beetje gevoelig voor zijn.
0: Al uw party en DJ verhuren kun je bij Tom zijn, dames en heren, sinds vandaag. Maar Tom, nog toch eventjes, want ik ben...

0: Die dachten, we gaan even om die lokale winkels heen rechtstreeks naar de consument toe.
1: Ja.
0: Maar hoe sterker de ondernemer verbonden is met de gemeenschap, hè, dus betrokken is bij de sportsclubs, een keer helpt achter de kantine,
1: ja,
0: hoe moeilijker het is voor de merk om die winkel over te slaan. En als je mij vraagt, wat is het mooiste inzicht van de afgelopen anderhalf, twee jaar, is hoe sterker die verbondenheid op menselijk vlak met een ondernemer, met een eigenaar, ja, dan is het voor die merken bijna niet mogelijk om via het internet die winkel te passeren. En dat is echt iets heel moois.
1: Ja, prachtig. Ja, mooi. Dankjewel weer voor je kundigheid, Tom. Ik wens je voor vandaag een mooie dag en succes met je DJ-optredens komende tijd.
0: Komt goed.
1: Okay.
0: Dankjewel.
1: Dag, hoi. Hoi.

0: 3 over half 10. Nog een appje van Sven die zegt... ik dacht dat het droog zou blijven, maar het regent bij mij namelijk nog. Nou, dat kan wel kloppen hoor. De komende uren is er nog wel veel bewolking aanwezig. En vooral in het oosten, daar valt er af en toe nog wat regen. Aan het einde van de ochtend breekt vanuit het westen de zon steeds vaker door. En vanmiddag dan wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af. En bij een meest matige noordwestenwind loopt de temperatuur op naar 16 graden in het noorden. En lokaal 21 in Limburg. Vanavond en vannacht dan is er lokaal een buitje mogelijk. Morgen dan verloopt de boel overwegend droog met 20 tot 25 graden. Nou, en dan woensdag een graadje of 23 gemiddeld. Donderdag zie ik 28 gemiddeld. En vrijdag, jongens, 31 gemiddeld. Lekker, hè? Zometeen doen we de platenkoffer. Je kan hem alvast checken in de NPO Luister-app. Daar staan ze al in, de 3 liedjes van vandaag. Ja, en verkeersinformatie deel ik graag met je als het er is. Maar het is er niet. Het is zo'n rustige ochtend vanochtend. Allemaal uitslapers.
1: NPO Sterren NL.

0: heb je gisteren getankt als een oorlogsschip. Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, het was zondagavond. Het was niet mijn avond om even flink te blijven door, of in ieder geval om door te zakken. Wel om het laat te maken, want ik zou je zeggen, Tinia, dat ik denk ik zo'n beetje 11:15 sliep, denk ik. 00:15. Oh. En het wekkertje was gezet om 3:40. Dus het was kort. Dus het was waarschijnlijk, maak ik deze dag dan ook niet zo lang.
1: Dat denk ik ook niet. Nee, ik lag denk ik lekker om 9:00 of zo, deed de luiken dicht.
0: Hoe is mogelijk, hè?
1: Ja.
0: Dus je hebt ook niks, je hebt geen voorbeschouwing, niks.
1: Ik heb echt helemaal niks van gezien.
0: Geen oranje shirtje is op jouw netvlies gekomen, behalve
1: ja,
0: dan...
1: Ja, bij de familie. Ik had gisteren een familiedag van mijn vriend en hadden een paar mensen een oranje shirt aan voor het voor de leuk.
0: Oh, leuk, ja.
1: Dus dat is het enige oranje wat ik heb gezien gisteren.
0: Och jeetje, nou ja. Goed, het is één puntje gepakt. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Nederlands elftal gisteren tegen Japan. Toch nog eventjes weggegeven in die laatste minuten, jongens. Ja, het is een beetje zuur, maar goed. Het is er nog maar het begin van het WK en hopelijk duurt dat WK heel lang voor ons.
1: Kijk, het was echt een blamage geweest als ze nu echt dik hadden verloren natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, ik sta er nog redelijk positief in.
0: Nou, dat is maar goed ook, Tinia. Zal ik dan nog wel even het WK-liedje draaien?
1: Ja, nou, ik miste hem net.
0: Oh ja, ik heb hem nog niet gedraaid ook. Dus dat is wel logisch dat je hem hebt gemist. Want hij is niet geweest.
1: Nee, ja, toen we met Floris dacht ik al, misschien ga je nu wel je WK-plaatje.
0: Nou maar. Ja, ik was voornemens om hem te mixen met het commentaar van de NOS. Als we hadden gewonnen. Ja. Maar ja, ik denk met een 1-1 valt er niet echt wat te vieren of zo.
1: Nee.
0: Dus ik heb het nog niet gedaan.
2: Marcel's oude platenkoffer.
0: Maar ik ga wel even het liedje eraan. Zometeen ga ik hem even draaien. Even in de volledigheid. Zoals die bedoeld is. Gaan we eerst even naar het platenkoffertje. Want er zijn er weer 3 liedjes in mijn oude koffertje. En jij mag bepalen welke ik er zometeen uittrek en helemaal ga draaien. Wordt het deze? BZN. Heerlijk liedje van de band zonder naam. There's no need for denying. Ontkennen heeft geen zin. Dan hebben we een keuze B. Dat is een liedje van Doe.

0: Dat zijn de liedjes die ik vandaag in het koffertje heb. Jij mag stemmen, dat kun je nu doen. Een dikke 10 minuten in de NPO Luister-app. Zo'n mooie Guy, die is er vanochtend al bij vanuit België. En die is natuurlijk voor de Rode Duivels. De Rode Duivels, dat zijn de Belgische elf. Die spelen vanavond tegen Egypte. Hij zegt, Marcel, wij gaan die piramidebouwers een lesje leren. Die piramidebouwers.
1: Nou, ben benieuwd.
0: Nou, dat is wel mooi inderdaad. Nou, zet hem op. Hup, België, hup.
1: Hup, België, hup.
0: Ja, klinkt natuurlijk niet. Maar ik ga toch even oranje doen. Want ik wil toch een beetje de oranje vibe wel houden, jongens. We moeten niet inkakken.
1: We moeten erin blijven. We moeten niet inkakken.
0: Nee,

0: geblazen met de Torreador. Oud liedje van Jacques Herp. En Wilbert heeft heugelijk nieuws gedeeld. Tenminste, zijn vriendin is dat. Ja, dat is zijn vriendin, denk ik. Of is het zijn vrouw of vriendin. Die heeft heugelijk nieuws gedeeld op de socials. Want ze verwacht een babytje in december van dit jaar. Ja, of die komt met de pakjesboot of die wordt in de Arreslee gebracht. Maar ergens in december wordt er een kleine pigmans.
1: Leuk zeg, gefeliciteerd.
0: Ja, fantastisch. Nou, een hele mooie tijd ook gewenst. Hopelijk een beetje een goede zwangerschapsperiode. Want ja, je hoort ook wel eens andere verhaal. Ik wil jou niet, 10 jaar wil je niet bang praten. Maar sommige vrouwen die zijn er echt 9 maanden goed ziek van natuurlijk.
1: Ja, ik hoop het niet. Maar ik heb er gelukkig nog geen last van.
0: Nee, nog niet. Nou, je bent wel aan het... Je maakt al aanstalten, hè? Jullie zijn al goed aan het oefenen, zeg maar.
1: Nou, zeg.
0: Nee, ik zit te ouwen.
1: Heel veel mensen van mijn leeftijd die hebben al heel veel, al echt al wat kinderen. Maar nee, ik...
0: geen drang, geen nesteldrang.
1: Ik ben pas net klaar met school, man. Nog niet eens een half jaar geleden. Nou,
0: dan was je er gewoon laat mee. Je bent 27, man. Het wordt... Ik was
1: even rustig aan.
0: 233 was ik vader. Een beetje laat, vond ik dat.
1: Ja, dat is wel laat voor jouw leeftijd, inderdaad.
0: Ja, dus voor mijn doen, maar dan ben ik sowieso een laatbloeier.
1: Nou ja, dat zal ik misschien ook wel zo zijn, denk ik. Ja, ik heb geen idee. Moet je ook maar gegeven zijn, natuurlijk.
0: Moet je gegeven zijn, dat is het sowieso mooi. Amen. We gaan even naar het platenkoffertje. Even tussenstandje. A, B, C. Nou, dat is ongeveer van laag naar hoog, zeg maar. A, de minste stemmer. B, C, D. Wel jammer, dat is wel een leuk liedje, dit. There's no need for denying. Je kan nog 2,5 minuut stemmen in de NPO Luisterapp. Ook op deze van Doe Maar. Smoorverliefd. Je hebt niemand nodig dat over zijn oren smoor. En keuze C, een liedje van Nico Haak. Niet geschoten is altijd mis. En zo is het. Zelfs de grootste. Nou, stemmen doe je dus nog een paar minuten in onze app NPO Luister. Vrij eenvoudig, druk even op bericht. Dan zie je een polletje met deze 3 liedjes. Dan kun je gratis en anoniem stemmen. Dit is Monique Smit. Ik wil je helemaal. Ik zie wat

0: Erik Smit en ik wil je helemaal. Normaal gesproken, Tinia, dan ronden wij hem af na het laatste liedje. Dan doen we altijd dikke doei, dikke doei, dikke doei, dikke doei.
1: Dikke doei, doei, doei, doei.
0: Maar vind je het goed als ik het laatste nummer zo meteen instart en dan met piepende banden hier naar het toilet ga? Want ik zit hier op, laten we zeggen, een bakkie of 6. Een pakje appelsap en een flesje water. Dus dat staat nu, zeg maar, met een barretje of 3 te drukken. Op, nou ja, ik zal geen verdere uitleg doen. Maar dat wil eruit, zeg maar.
1: Dus vind je helemaal het goed?
0: Ja, ja, even de aardappels afgieten, zeg maar. We gaan het zo excuses
1: maar op.
0: Ja, menig maandag is het.
1: Ja,
0: laatste
1: wel,
0: liedje
1: ja.
0: van vandaag is geworden...
1: met 47% van de stemmen. Nico Haak met Niet geschoten is altijd mis.
0: Exactamundo. Hebben we fijne maandag. Zometeen na 10 uur is het tijd voor Emily's leven op volle toeren. Tot morgen, Ties.
1: Houdoe.

0: Marco Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Ook het Verenigd Koninkrijk wil een verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Dat heeft premier Starmer gezegd in een persconferentie. Naar verwachting zal het verbod volgend voorjaar ingaan. Starmer noemt het een groot moment voor het land en zegt dat hij zal terugvechten als techbedrijven weerstand bieden tegen het verbod. Eerder kwam Australië ook al met zo'n maatregel. De zoon van de Noorse kroonprinses is veroordeeld tot 4 jaar cel. Dat is een paar jaar minder dan was geëist. Marius Borg Heubu stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en mishandelingen. Het proces tegen de zoon van prinses Mette Marit duurde 7 weken... waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu, in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt, blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Afgelopen donderdag nog zakten 10 varkens door een vloer op een boerderij bij Den Bosch. Een deel overleefde het niet. Wakker Dier pleit ervoor om te stoppen met het bouwen van rastervloeren boven een mestput. Oud-voetbalinternational Thierry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Thierry de Jong was 61 jaar. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. Het weer bewolkt met plaatselijk lichte motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

En ik zei het net ook al. Voor je het weet, zitten we weer te lunchen. Is het weer bijna avond. En dan gaan we vanavond gewoon lekker weer een beetje rustig aan doen. Tenminste, als dat lukt, hè. Nou, afgelopen weekend heb ik een lekker druk weekendje gehad. Afgelopen vrijdag heb ik bij Central Park gestaan. Was echt onwijs leuk met Treintje Oosterhuis, Rutje Kot, Yves Berends, Tino Martin, Jeroen van de Boom. Nou, eigenlijk bijna de complete playlist hier van de NPO Sterren NL. Ja, nou, en die Route Soleil, die mag van mij wel gaan beginnen, hoor. Dries Roelvink is er gelukkig ook bij. Nou, over 2 dagen kan hij weer de keuken in. Ja, dan komen die lekkere ballen van Dries weer tevoorschijn.

onderzoek blijkt dus dat de muziek van André Hazes helpt bij het herstel na een operatie. Nou, dus vooral bij ouderen verkleint het de kans op een ernstige verwardheid na een operatie. Nou, dat is wel mooi nieuws, want na een heftige operatie herkennen patiënten soms hun naasten niet meer en raken ze daardoor helemaal in de war. Nou, en de muziek van André Hazes zorgt dus voor minder angsten en spanningen. Zometeen diamantenring, maar eerst gaan we omlaag. En dat gaan we doen met Raymond Hermans en Wesley Klein. We gaan omlaag.

0: nou niet. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Nou, gisteravond was de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Japan. Nou, Frans Bauer die voorspelde dat het 2-0 voor Nederland zou worden. Nou, helaas is dat dus niet gelukt. Maar ik sprak hem op het muziekfeest op het plein. En daar vroeg ik of Maris dan ook voor de wedstrijd Japans voor hem ging koken. En daar zei Frans dus het volgende op.
1: Ja, die gaat dan sushi voor me maken, denk ik.
2: Met stokjes?
1: Nou, met stokjes wel, ja zeker. We gaan echt traditioneel. En ik ga dan ook in een kimono, dus dat wordt helemaal geweldig.
2: Oh, dat lijkt me echt wel best
1: oranje,
2: wel sexy.
1: Oranje kimono.
2: Echt waar?
1: En dan ga ik gewoon op de grond zitten, want we gaan niet aan tafel eten. Dus we gaan allemaal oranje uitgedost, met de sushi erbij. En dan gaan we gewoon met oranje stokjes, gaan we dat naar binnen jagen.
0: Nou, ik heb net nog even in mijn app gekeken, hij zou mij een foto sturen, maar ik heb nog geen foto van hem binnen. Dus Frans, ik weet dat je luistert. Ik ben toch benieuwd hoe dat gisteren allemaal aan toe is gegaan. Dus we gaan even kijken of daar dus een hele mooie foto uit gaat komen. Zometeen de muziek van Hans de Boy en ook de paradeplaat van deze week. Maar nu eerst Senna.

0: bij mij in de studio. En daar mocht ik iets leuks aan bekendmaken.
1: Wij vinden het nummer ook echt helemaal mega. Dus ik mag bekendmaken dat jouw nummer namelijk deze week de paradeplaat is.
2: Nee, joh!
1: Bij ons
2: nee!
1: Radio.
2: Ja! Dat vind ik echt mooi. Dat vind ik echt mooi. Wauw.
1: Ja, daarna werd gevraagd of we even loco wilden gaan op TikTok. Nou, ik voel me echt oma TikTok tegenwoordig. Maar we hebben daar namelijk een challenge uitgevoerd. Door de zin, je weet dat je me loco maakt in verschillende emoties uit te spreken. Nou, ik zou zeggen, check daarvoor even het TikTok-kanaal van SterrenNL. Ja, ik heb tegenwoordig ook gewoon een eigen TikTok-account. Echt, ik voel me echt zo'n boomer. Nou, als je helemaal loco bent, dan zou ik dat zeker eventjes gaan bekijken. Zometeen de muziek van Jan Smit. Jawel. Maar eerst de eeuwige vraag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Britse regering werkt aan een sociale mediaverbod voor kinderen onder de 16. Het gaat gelden voor TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram. Maar kinderen mogen ook geen contact leggen met volwassenen in bijvoorbeeld games. Volgens de Britse premier Starmer worden kinderen ongelukkig van sociale media. Het verbod moet komend voorjaar ingaan. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds was afgesproken. Marius Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandeling en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij speelde begin jaren 90 3 interlands voor Oranje. De verdediger speelde onder meer voor Heerenveen, PSV en MVV. In 370 wedstrijden in betaald voetbal scoorde hij 25 keer. Jerry de Jong was 61. Hij was de vader van Nigel de Jong, ook oud-international en nu directeur topvoetbal bij de KNVB. In Brabant is een opgevoerde fatbike in beslag genomen die 100 km per uur kon. De bestuurder kreeg een bekeuring en de fiets is in beslag genomen. Fatbikes mogen officieel niet harder dan 25, maar ze worden vaak opgevoerd. De politie wil niet zeggen waar in Brabant de fatbike werd aangetroffen. En het weer bewolkt en plaatselijk lichtere motregen. Vanmiddag breekt de zon overal door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vielen we bij de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland tussen Afrit Zürich en Brezandijk 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging vanaf 7 naar een 3 kilometer file. En 3 kilometer file op de A67 Belgische grens richting Eindhoven tussen de Belgische grens en Eersel 10 minuten vertraging.
1: Emily's leven.
4: Hoorde ik nou dat u zei dat ze niet wilde zeggen waar die fatbike in Brabant gevonden is? Nou, volgens mij in Tilburg. Jeetje, wat heb ik een teringhekel aan die... Oh, wacht, dat mag ik helemaal niet zeggen. Goedemorgen, jongens. Ja!

20 dus gaan we ook met hem proosten in Rotterdam Ahoy. Want daar staat hij dan met zijn eigen concert. Je hoorde Guus Meeuwers met Proosten bij NPO Sterren NL. Op volle toeren, dus 11 over 11. Oeh, ja, dan krijg je altijd zoiets van... Oh, ik zie dat elke keer voorbij komen. 11, 11, wat zou dat betekenen? Is dat dan een engelengetal? Oeh, en nou stond er 11, 11, 11. Ja, dan ga je dan toch altijd eventjes opzoeken wat het dan betekent. Ik denk dat het gewoon een beetje toeval is, hoor. Ja. Nou, of het moet zijn dat het echt iets betekent en er iemand zit te luisteren die zegt... Emily, dan moet je echt niet zomaar aan voorbij gaan. Dat betekent echt wat. Nou, laat het even weten. In de NPO Luister-app, waar dan natuurlijk ook ruimte is voor verzoekjes. Jawel, wat wil je horen? Ook dat kun je daar laten weten. Amar, die hoor je zo meteen. Maar nu eerst Jong en Dom, want hier is Tino Martin.

SterrenNL. Ja, en Anton, jawel, die is terug. Maar het was Hallo, een beetje voor mij, heeft hij nu een nieuwe plaat uit. De enige. Ja, hij zingt over een mysterieuze relatie tussen een jongen en een meisje. En over welk meisje dat dan gaat, ja, daar wordt online al volop over gespeculeerd. Is natuurlijk ook helemaal niet gek, want alle pijlen die wijzen eigenlijk naar Alexia. Nou, Anton die zegt er eigenlijk weinig over. Hij laat helemaal niks los en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Want hoe minder dat hij zegt, hoe groter het mysterie is. Hij is gewoon eigenlijk zelf de enige die het weet.

0: met huilen is voor jou te laat. Je hoort het hier bij NPO Sterren NL. Ik kan ondertussen even een hapje van mijn broodje. 11:50. Ja, zodra hier de kantine open is 11:30... dan is het rennen om nog even snel iets te gaan halen. Vaak wordt er ook wel tegen ons gezegd: jongens, jullie zijn te vroeg. Dan denken wij, nou, moeten we dan echt serieus nog wachten voordat we kunnen gaan eten? Maar goed, smakelijk mocht je ook gaan lunchen. Nou, Corrie die heeft een prachtige zangcarrière van 60 jaar. En begin september dan wordt onze Corrie-vee maar liefst 75. Maar ze weet eigenlijk nog niet hoe ze dat gaat vieren.
1: Ik ga dat denk ik wel vieren, maar ik weet nog niet hoe. Vorig jaar hebben we dat ook eigenlijk gedaan toen 74 was. En hebben we lekker bij ons in de tuin gedaan. Wat ik nu ga doen, ik weet het nog niet. Ik hou eigenlijk altijd graag van niet te groot.
0: Nou, ze is groot geworden door klein te blijven eigenlijk, hè? Ja, je bent bij NPO Sterren NL met John West zometeen. Maar eerst Marco Schuitmaker met deze naam.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Callas spreekt van oorlogsmisdaden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, vergelijkt de aanval met een beschieting van de Notre-Dame. Het klooster in Kiev is ruim 1000 jaar oud en staat op de werelderfgoedlijst. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7... de 7 grote westerse industrielanden en de EU. Daar staan ook nieuwe sancties tegen Rusland op de agenda. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van KNVB-directeur topvoetbal Nigel de Jong. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een pechgeval bij afrit Everdingen 6 kilometer, een kwartier vertraging. Door een ongeluk is de A17 Dordrecht richting Roosendaal helemaal dicht tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk. Verkeer kan omrijden via Breda, via de A16 en de A58. Daardoor staat file op de A16 bij knooppunt Klaverpolder in beide richtingen. Richting Rotterdam een kwartier vertraging in 7 kilometer file. Richting Breda 8 kilometer file en een kwartier vertraging.
1: Emily Sleven.
4: Een hele goede middag. 12 uur geweest. Zometeen.

Monique Smit en Tim Dausma en één zomeravond met jou. Inderdaad, en ook op deze maandag op volle toeren. Zometeen met Doe Maar. En wat dacht je van Rutger van Barneveld? Jawel, nieuw binnengekomen. En dat in de Sterrenel Top 25, de lijst der lijsten. Maar eerst is het tijd voor Frank van Etten. En ik gooi de deur dicht.

0: Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Hij was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar niet aan, zei hij vanochtend. Volgens hem stonden tijdens de tweede golf de maatschappelijke en economische gevolgen op de voorgrond. Hij noemt dit een slechte keuze, waardoor de lockdown langer duurde dan noodzakelijk. De Russische beschieting van een historisch kloostercomplex in de Oekraïnse hoofdstad Kiev is internationaal scherp veroordeeld. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van oorlogsmisdaden. De aanval wordt vandaag besproken op de top van de G7. De website van de NS, waar reizigers het zogeheten Nederland-ticket kunnen aanschaffen, kan met een storing. Met dit abonnement kunnen mensen deze zomer voor €49 per maand onbeperkt reizen tijdens daluren of in het weekend. Door de storing is het nu niet mogelijk om het abonnement bij de NS aan te vragen. Sinds vanochtend is het zo'n 20.000 mensen wel gelukt om het tijdelijke abonnement te bestellen. De kopers van een nieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op €400.000 schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden dat de lekkage zou worden opgelost, maar dat gebeurde nooit. Van de rechter moet de projectontwikkelaar zich houden aan de schaderegeling die destijds werd afgesproken. Marius Borg Heubu, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, mishandelingen en 4 verkrachtingen. Volgens Heubu zelf was er alleen sprake van vrijwillige seks. De 4 jaar cel is een paar jaar minder dan het Noorse Openbaar Ministerie had geëist. Het weer. Vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bos, 7 kilometer file bij Zaltbommel. Door gaten in de weg, 10 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitse grens, 10 minuten vertraging bij de Duitse grens door de controles. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij Knooppunt Klaverpolder door een ongeluk. Kan omrijden via Breda, A16 A58.

0: John West en Billy Dans, Dans met jou. Binnenkort zijn we in Zwolle over een paar weekjes. Opnames van het muziekfeest op het plein. Zo net na Moergestel. We gaan weer 3 shows opnemen met heel veel goede artiesten. En dit is een van die artiesten die erbij is in Zwolle. Jannes, de hele wereld mag het weten.
1: Ik vond bij jou al mijn geluk. Het werd een eindeloze vlucht. Al vliegt die tijd wel snel voorbij. Toch ben je hier nog dicht bij mij. Wat zou ik zonder jou toch zijn?

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft die voor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen in Nederland aan. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in hoger beroep. Vanochtend kreeg Marius Borg-Heubu 4 jaar cel opgelegd voor 2 verkrachtingen en 2 gevallen van huiselijk geweld. Hij stond terecht voor 4 verkrachtingen. De rechter vond de verklaringen van alle vrouwen geloofwaardig. Alleen bij 2 ervan is hard bewijs in de vorm van een filmpje. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels en afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog. Meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 2 kilometer file door de controles. 10 minuten vertraging aan de grens. Op de A16 Breda-Rotterdam 9 kilometer file tussen knooppunt Zonzel en Dordrecht. Een kwartier vertraging. De A17 Dordrecht-Roosendaal is dicht bij knooppunt Klaverpolder tot aan Moerdijk. Omrijden via Breda via de A16 en de A58. Dit duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Lexmond 5 kilometer file door een kapotte vrachtwagen.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

Wij zijn Sterren NL, Marcel de Vries, Emily Sleven, Jan Paparazzi, Perry Kramps, Lucas van Leeuwen, Jan Smit, Danny Blom en Corné Klein. En ik heb muziek voor je van René Karst. Dat interesseert me echt. Geen ene reet.

vanavond hier in deze gezellige discotheek. Ik heb hier aan mijn linkerhand een enorme stapel platen. Die gaat er helemaal doorheen vanavond. Ik voel trouwens een te gek, maf, wezenloze power. Het is wel zo komen. Ja, dan heb ik hier een verzoekje van een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat kan.

83. Een DJ'tje heeft weer ze genoeg geluld. We gaan muziek maken. Natuurlijk de formatie noodweer.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De man die ervan verdacht werd de opdrachtgever te zijn voor de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst is vrijgesproken. De rechter vindt dat er te weinig bewijs is om de 59-jarige man uit Schiedam te veroordelen. Het OM had 24 jaar cel tegen hem geëist. Justitie baseerde zich op verklaringen die bij de politie waren binnengekomen, maar veel mensen zwakten die later weer af. De 44-jarige Zweekhorst werd in 2014 doodgeschoten toen hij zijn hond uitliet. Hij werd waarschijnlijk aangezien voor een drugsbaas. Die woonde niet ver bij hem vandaan. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is weer vrij, maar blijft wel verdachte. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een bijgebouw van een flat. 7 mensen raakten gewond. In de loop van vrijdag werden de 3 mensen aangehouden. Waarvan ze precies worden verdacht is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. De Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. De ChristenUnie heeft daarvoor een motie ingediend. 12 andere fracties hebben die ook ondertekend. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse militairen en hun gezinnen naar Nederland. Ze werden vaak onder erbarmelijke omstandigheden ondergebracht in kampen, zoals voormalig concentratiekamp Vught. De meeste militairen werden na aankomst in Nederland ontslagen en konden niet meer terug naar hun thuisland. De Nederlandse overheid heeft het leed dat de Molukkers en hun gezin is aangedaan nooit erkend. PSV'er Ismail Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München, meldde bronnen aan de NOS. De middenvelder scoorde dit weekend nog op het WK van Marokko tegen Brazilië. Hij gaat voor 55 miljoen naar Bayern. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen. Met PSV behaalde Saibari 3 landstitels. Van afgelopen seizoen werd hij verkozen tot speler van het jaar in de Eredivisie. Het weer, vanuit het westen steeds vaker zon. Het is 16 tot 21 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Waardenburg en Knooppunt Empel nog 10 minuten oponthoud. De A27 Breda richting Utrecht bij Lexmond nog 10 minuten vertraging. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond staat een kapotte vrachtauto en hier is de rechterrijstrook dicht. Dat kost je een half uur extra reistijd. Verkeer richting Gorkum kan omrijden via knooppunt Del, de A2 en de A15. En tot slot de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij Ramspolderbrug is een ongeluk gebeurd. De weg is hier dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Jouren en Heerenveen over de A7, de A32 en de A28.

0: ziet die lijst er vandaag uit. De top 3 om 3, elke dag samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40 en de Apotheose. Hoor je op vrijdagmiddag tussen 2 en 4 bij Janneman in de top 25. Robert van Hemert knalt de ramp naar binnen op nummer 3 met Zandloopster. De nummer 2 is voor Ferry de Lits en Shaq Baco in Monaco. En nog steeds op nummer 1. Ik gok dat dat gewoon de hele zomer zo blijft. Justin de Wild komt eraan en Cheerio.
1: De top 3 om 3, nummer 3.

heel erg gegund. Cheerio op nummer 1 vandaag. Ferry de Lits en Shaq met Baco in Monaco. De ex-paradeplaats vinden we op nummer 2. En Zandloopster, de nieuwe Robert van Heen.

deze week is Loco van Jeffrey Hazen.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie. Dat oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie gezien mag worden, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot voor de ogen van haar kind is veroordeeld tot 30 jaar cel. De vrouw van 38 werd 2 jaar geleden in het portiek van hun appartementencomplex doodgeschoten. Haar zoontje van 4 was daar getuige van. De man van 58 heeft bekend. Hij zei dat de vrouw hem had zwart gemaakt bij andere bewoners van de flat. Uit onderzoek bleek dat de vrouw er rekening mee hield dat de man haar wat wilde aandoen, omdat ze hem had afgewezen. De rechtbank spreekt van een ijzingwekkende femicide. Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof gaan als trainers aan de slag bij Feyenoord. Dat melden meerdere media het afgelopen seizoen, waar van Bronckhorst en Hulshof de assistenten van Arne Slot bij Liverpool. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 al hoofdcoach van Feyenoord, waarmee hij in 2017 landskampioen werd. Hij is de opvolger van Robin van Persie, die vorige week door de nieuwe directie van Feyenoord werd ontslagen. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK is een bondscoach na het spelen van 1 wedstrijd al ontslagen. Sabir Lamouchi, de coach van Tunesië, was nog maar 1.5 jaar in functie. Nadat zijn elftal met 5-1 had verloren van Zweden, werd er op de wacht aangezegd. Oranje speelt volgende week tegen Tunesië. Wie het overneemt van Lamouchi is nog niet duidelijk. Het weer dan nog tot besluit. Zon en wolken, op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het droog, schijnt er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan, maar het is nog niet heel erg druk. Een paar files vallen op. De A2 om te beginnen Utrecht richting Den Bosch. Voor afrit Everdingen 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem, tussen Oude Rijn en Knobbel net een kwartier oponthoud. Dan staat er een vrachtwagen met pech op de A27 van Utrecht naar Gorinchem, ter hoogte van Noorderloos, kost je een kwartier. De N50 Emmeloord richting Zwolle, bij de Ramspoolbrug is een ongeluk gebeurd, de weg is ook nog altijd dicht. Verkeer van Friesland naar Zwolle kan omrijden via Joure Heerenveen over de A7 en de A32. Let op, dit gaat namelijk tot vanavond 10 uur duren. De N207 ten slotte Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Voor de aansluiting met de A3 staat 3 kilometer file. Er zijn daar wegwerkzaamheden. De vertraging is 1.5 uur.
1: Jan Paparazzi.
4: Ja! Yeah,

Ratsie Show. Dankjewel, Corné, trouwens, voor de Kort en Klein Show. Je was ook een beetje van de zender af hier, ook andere dingen doen. En dat geldt eigenlijk ook voor mij. Ik was even lekker een weekje thuis, even lekker thuis de boel opgeruimd. Ik heb heel veel spullen, zoals de meesten van jullie misschien wel weten. Ik verzamel heel veel muziek en dingetjes en zo. En dat moet af en toe eventjes opgeruimd worden, afgestopt worden, uitgezocht worden. En ik heb niks weggegooid, laat ik het zo zeggen. Tot afgrijzen van... maar er is niks de deur uitgegaan. Nee. Verzamelaar en liefhebber van Nederlandstalige muziek, dat is Janneman. Ben je ook een liefhebber van Nederlandstalige muziek? Dan ben je hier op het juiste adres. Dan ben je meer dan welkom. Een warm welkom op deze maandagmiddag, een bewolkte maandagmiddag. Het wordt eind van de week lekker weer. Het gaat richting de 8, 29, 30 graden, begrijp ik, donderdag, vrijdag. Dus dat is gezellig. Heb je nog een plaat die ik voor je kan draaien? Een oranje plaat.

0: is de mol?
1: Amar, en wie is de mol? Heeft een nieuwe plaat uit, Amar. Die gaan we ook draaien vanaf komende vrijdag op Sterrenel Radio. Deze was van een paar jaar geleden, Wie is de Mol? En die was aangevraagd door, Robbie. En zijn achternaam was Holtrop. Er staat geen woon- of verblijfplaats bij. Misschien woont hij in een kartonnen doos of onder een brug. Staat er niet bij. Als je een appje stuurt naar Sterrenel Radio, doe er even bij waar je dan luistert. Vind ik hartstikke leuk. In Willinghuizen, dat is leuk om te lezen, staan we aan door Bruno Heemskerk. Je zou je verwachten, iemand uit Heemskerk. Nee, nee. In Willinghuizen, daar woont Bruno Heemskerk. En die zegt, Janneman, je bent weer terug. Gezellig. Draai even als je wilt. Ik drink rosé van Wesley Bronkhorst. Dat zou ik een hele leuke plaat vinden. Goedemiddag, Jopie Verbrugge ook. Jij bent erbij vandaag en je meldt je via de app van NPO. Luister of ik iets wil draaien van Yves Berendsen. En het liefste dan de vakantieliefde. Die ga ik er ook even bij harken. En Ellie Smeenk, ook jij.

Ellie, een hele goede maandagmiddag. Leuk dat je erbij bent bij Sterrenl Radio. Jij zegt, Janneman, draai even als het gaat over een plaat van André Hazes, een voetbalplaat. Ik heb u lief bij Nederland, die hoor je niet zoveel meer namelijk. En wat denk jij van de wedstrijd van zaterdag? Daar denk ik eigenlijk helemaal niks van. Daar ga ik de komende dagen eens even over nadenken, wat dat gaat worden, Ellie. Ik weet het niet. Ik ga me er even in verdiepen, want de komende zaterdag zijn we vanaf 3:00 PM in de Amsterdam Arena. Bij het gebeuren rondom de toppers. Vrijdag en zaterdag zijn ze daar. En zaterdag hebben we de radio-uitzending met Jan Smit tussen 3 en 7:00. Een XXL pakket aan radiouren op zaterdagmiddag. Live vanuit de Amsterdam Arena bij de toppers met Jan Smit. En in aanloop eigenlijk naar de voetbalwedstrijd, dan die dan om 7:00 gaat beginnen. Dus dan gaan we ook aardig wat voetbalplaten draaien. En Ellie komt met de suggestie van André Hazes. Ik heb u liefst mijn Nederland. Die ga ik er gelijk even met mijn linkerhand bij tikken. Ja, dat kan ik eigenlijk niet. Ik ben rechts, dus dan staat er een soort Chinees, staat er. Pak er nog even een paar bij. Even dank voor de reactie. Karel uit Voorburg. Of ik een plaat wil draaien van Yves Berendsen. Nee, die had ik al gehad. Yves Berendsen. Een plaat wil draaien van Raymond Hermans. Nou, die wil ik ook al draaien. De nieuwe plaat uit de top 25 in de boeken. En René Davids. Ja, daar ben jij, jongen. Jij wacht al de hele middag, zag jij, op die Baco in Monaco plaat. Die plaat van Ferry de Lids. De paradeplaat van de week wat geleden. Het lange wachten wordt beloond hier zo tegen 16:45. Zometeen Tol Hansen. Maar eerst even naar Monaco. Een Baco in Monaco. Ja, dat doe ik niet, want er rijdt namelijk...

verzoek. Yves Berends en de vakantieliefde. En ook nog Baco in Monaco van Ferry de Lits met Shaq. Licht op zware Shaq. Daar wil ik even vanaf zijn. Volgens mij helemaal geen Shaq. Hij heet gewoon Shaq, die jongen. Ja, een beetje rare naam voor de gast. Maar goed. Het kan allemaal op Sterrenel Radio. Waar het 4:15 is. En 4:15 betekent net zoals altijd weer de plaat van Tol Hansen vandaag. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag.

0: rozeetjes op heeft, dan weet ik het niet. Of hij nog in de maat danst. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Mijn grote vriend, de loeier uit Loosdrecht. Hij staat hier op 25 met deze lekkere plaat. Vrolijke plaat, ik drink rosé. De rotering is nummer 15 en ik kwam van 20 afgelopen vrijdag. Met Marcel de Vries. Marcel deed de hipparade afgelopen weekend. Janneman doet de weerkopende vrijdagmiddag. En ik ga een plaat draaien. Wat ik ja, dit vind ik zelf een hele mooie plaat van Martin Morero.
1: Ik zing dit met een lach.
0: Ik heb deze plaat al een dag of 3-4 in mijn hoofd. Eigenlijk de hele dag door.
1: Het liefste ging je nooit bij mij vandaan.
0: Bijna net zo goed als spijt is voor later.
1: Als ik je hier kon houden, dan had ik dat gedaan. Het doet pijn, maar jij moet gaan.
0: Jij zit altijd in mijn hart.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee mannen uit Den Bosch die hun twee pleegzoons van 7 en 10 jaar seksueel misbruikten, zijn tot celstraffen veroordeeld, maar hoeven niet terug naar de gevangenis. Ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Ze staan wel onder toezicht van de reclassering. De 33-jarige mannen hadden seks in het bijzijn van de kinderen en raakten ze daarbij aan. Daar maakten ze ook filmpjes van die ze verspreiden. De Britse regering mag de actiegroep Palestine Action bestempelen tot terroristische organisatie, oordeelt het Britse gerechtshof. Begin dit jaar zei een lagere rechter nog dat het verbieden van de actiegroep buitenproportioneel was. Maar in hoger beroep krijgt de staat alsnog gelijk. Er zijn inmiddels al 2700 mensen gearresteerd die met borden en spandoeken hun steun betuigden aan de actiegroep. Dat Palestine Action inderdaad als terroristische organisatie mag worden gezien, betekent ook dat sympathisanten hogere straffen kunnen krijgen. Een Syriër uit Druten die heeft gewerkt voor het Assad-regime in Syrië is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan marteling, verkrachting en seksueel geweld. In 2021 kwam de man naar Nederland. Twee jaar later werd hij in Druten gearresteerd. Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Dat is ongeveer net zoveel als naar de eerste wedstrijd van Oranje op het vorige WK. Ook het duel tussen Curaçao en Duitsland werd gisteravond goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. Middenvelder Ismaël Saibari gaat voor 55 miljoen euro van PSV naar Bayern München, melden bronnen aan de NOS. 55 miljoen is voor PSV een recordbedrag. Saibari werd met PSV 3 keer landskampioen en scoorde dit weekend nog op het WK voor Marokko tegen Brazilië. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is inmiddels begonnen, maar die verloopt wat minder druk dan gebruikelijk op maandagavond. We zitten nu aan zo'n 200 kilometer file, terwijl we normaal zo rond de 300 zitten. En dat heeft ongetwijfeld te maken met de wedstrijd van Oranje gisteravond laat. Wat wel opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam. Bij Rijswijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 1 kwartier. Veel oponthoud heb je bij de wegwerkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knooppunt Lunetten. Er staat daar 5 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En tenslotte de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen Ter Aar en de aansluiting met de N11 staat 4 kilometer file, maar dat kost je ruim een half uur.
1: Jan Paparazzi.
4: Nou, daar was geen woord Chinees bij, hoorde je dat?

geweldige plaat. Misschien wel een van hun beste plaat. En de toekomst, het beste moet toch komen. En daarvoor hadden we Slapendoemers nachts van Samantha Steenwijk met Wolly Wolly Wolly. En dokter Sieneke en Ik doe wat ik wil. Zometeen Benny Nijman tijd, het wordt voor 6 bij Sterren en Radio. Maar ik had het even na 4 al beloofd. Een blaad draaien voor mijn grote vriend Lucas van Leeuwen. Die heeft de show de afgelopen week op

single van Jari Hellegus. Inderdaad, dames, 17:15 in de show van Janneman, de Jan Paparazzi Show. En je hoort het al, de dagelijkse plaat van Benny Nijman, natuurlijk. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmiddag weer een plaat van Benny. Just zoals altijd hier op Sterren NL. En vandaag deze plaat die mij bijzonder aanspreekt. Een van de beste, mooiste platen van Benny Nijman. Jij maakt het beest in me los.

0: achterin. Bert van Buren, sorry, sorry, sorry. Ik zou het bijna vergeten in alle eerlijkheid. Maar natuurlijk heb je nog een platengoed van André Hazes. Die gaat over het voetbal. En jij kwam met deze suggestie even naar Viral. Ik heb u lief, mijn Nederland. Even voor het oranje sfeertje. En nu maar hopen en duimen voor zaterdagavond.
1: Het is een eer om voor te staan.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een hooggeplaatste anonieme Amerikaanse functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat het memorandum van overeenstemming tussen Iran en de VS al is getekend. Zowel de Amerikaanse president Trump, vicepresident Vance als de Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zouden hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst. Vrijdag is de officiële ondertekening in Genève. Details over wat er is afgesproken zijn niet bekendgemaakt. Tesla heeft de Nederlandse RDW misleid met informatie over zijn zelfrijhulpsysteem, zeggen onderzoekers van persbureau Reuters. Met het systeem mogen bestuurders sinds april met losse handen rijden, op voorwaarde dat ze blijven opletten. De goedkeuring volgde na testdata die volgens de onderzoekers misleidend zijn en gebaseerd zijn op onrealistische aannames. In de Tweede Kamer is brede steun voor een onafhankelijk onderzoek naar het leed van Molukkers. 12 fracties hebben een motie van de ChristenUnie ondertekend. Die partij wil een passend gebaar naar de gemeenschap. 75 jaar geleden kwamen de eerste Molukse knilmilitairen naar Nederland. Van Nederlandse belofte over terugkeer en een eigen Molukse staat kwam niets terecht. De marathon van Sneek krijgt geen vergunning van de gemeente Zuidwest-Friesland omdat het EHBO-plan is opgesteld door een nep-ambulancebroeder. Die werd eerder veroordeeld tot 5 maanden cel, omdat hij zich voordeed als hulpverlener en politieagent. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, zit hij niet vast. Morgen beslist de gemeente of de marathon door kan gaan met een nieuw EHBO-plan. Trainer Giovanni van Bronckhorst keert waarschijnlijk terug bij Feyenoord als opvolger van Robin van Persie. Het contract is bijna rond, melden bronnen aan de NOS. In 2017 werd Feyenoord onder van Bronckhorst landskampioen. Het afgelopen seizoen werkte hij bij Liverpool als assistent van Arne Slot. Het weer, zon en wolken en op de meeste plaatsen droog. Ook morgen droog, meer zon en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits verloopt nog altijd een stuk rustiger dan gebruikelijk op maandag. En het drukste moment van de avondspits hebben we zelfs alweer gehad, met nu op dit moment zo'n 150 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het ketelplein gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging nog wel ruim een half uur. A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knobbel-Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file, zijn 2 rijstroken dicht, vertraging ruim 3 kwartier. A35 Enschede richting Almelo, bij Hengelo-Zuid nog 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Bij Waalwijk, ook daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging nog wel 20 minuten.
1: Jan Paparazzi.
4: Haha, even naar zijn.

0: jaar geleden. Lang leven de lol. Justin de Wild was dat, de man van Cheerio, de nummer 1, de top 25. Grappig, hè? En hij komt langs, komende woensdag. Overmorgen is hij hier op een uur of 4 bij SterrenL Radio in de show van Janneman. Justin de Wild, een uur lang gaan we praten met hem en over hem. En tegen 6:30 doen we het even rustig aan. Even uitbuiken, even de riemengaatje losser en dan de vaatwasser inruimen. Onder de klanken van André Hazes.
1: Ik

Marco Hitmaker, Marco Schuitmaker. Deze nacht, dat aanhouden van die uithalen vind ik mooi. Ja, hou ik van. Marco, je was dat en daarvoor hadden we nog Jeroen van Zelst en jouw liefste wens. Een goede plaat van een hele aardige gast uit Brabant. Maar goed, eigenlijk is dat een pleonasme, want in Brabant wonen eigenlijk alleen maar aardige mensen. Dat gezegd hebbende, zeg ik even na 6:30 de spullen erbij pakken voor 6:30, 7:30 vandaag. Ik ga een plaat draaien. Op mijn Facebookpagina zie je om welke plaat het gaat. Een plaat van zangeres Linda Williams en ik ga draaien Het is een wonder van haar, die plaat. Ja, misschien ken je die nog, een plaat uit 1981, gezongen door Linda Williams. Dat was de artiestenaam van een dame die eigenlijk geboren werd onder de naam Henriette Willems. Ze werd geboren op 11 juli 1955, ze is pas jarig geweest, 71 geworden nu. En ze deed mee voor Nederland aan het Eurovisie Songfestival in 1981 met een plaat die je nooit meer hoort. En daarom dacht ik, nou, ik draai hem er even een keertje. Linda Williams gaan we draaien met Het is een wonder. Nou, ze mocht in 1981 meedoen aan de voorronde van het Eurovisie Songfestival namens Nederland, omdat onder andere Oscar Harris zich had teruggetrokken. En toen mocht zij een paar liedjes zingen. En wat denk je, ze haalde de meeste punten. Het nummer Het is een wonder werd geschreven door Kees de Wit. En later was nog een klein relletje, kan ik me herinneren, omdat Bart van der Laar, een tekstschrijver en producer, ook zijn naam erbij had gezet als tekstschrijver. En dat bleek hij helemaal niet gedaan te hebben. Nou goed, Bart van der Laar, ja, even tussen neus en lippen door. Niet schrikken, lieve dames, beste heren, kleine kinderen. Maar de man is later vermoord in 1981, het jaar dat deze hit scoorde. Ja, echt vermoord in Hilversum, in zijn villa. De Showbizmoord. Er is een mooie podcast over gemaakt. Bart van der Laar. Nou goed, deze plaat ging dus naar het Eurovisie Songfestival. Dat gebeurde allemaal in april 81, op 4 april. En daar stond ze hoor, Linda Williams. En ze zong Het is een wonder. Dat deed ze in Ierland tijdens de 26e editie van het Eurovisie Songfestival. En wat denk je? Met deze plaat die je nooit meer hoort, hoe kan het toch? Hè? Ze werd 9e. Ja, dat is een hele mooie prestatie voor een zangeres Linda Williams. Het is een wonder. Plaat kwam ook nog in de top 40. Haalde daar een notering. Hoogste notering was nummer 31. Linda Williams. En ze stond ook nog een aantal jaren later. Dat is een merkwaardig feitje dit. Eind jaren 90 stond ze ook weer op het podium voor het Eurovisie Songfestival. Maar toen namens België met haar dochter. En toen stond ze in het achtergrondkoor. En toen haalde ze een 12e plaats. Maar in het achtergrondkoortje, zeg maar. Hè. Maar ze deed twee keer mee eigenlijk. Eén keer voor Nederland in 81. En één keer voor België in 1999. Linda Williams. En vorige week was ze jarig en toen werd ze 71. Nou, ik hoop dat ze luistert. Ik hoop dat het goed met haar gaat. En ik heb ook nog een... Ik zat te denken bij de voorbereidingen van deze rubriek. Ik heb ook nog een ander plaatje van haar. Het heet In de Lente. Ook eens een keertje draaien. Ach ja, je verzamelt eens wat, hè? Linda Williams, hoe zou het met haar zijn? Ik hoop heel goed. En ik wens haar nog heel veel jaren in goede gezondheid. En wij gaan deze plaat draaien vandaag. In de rubriek 6:30, 7:30. De Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival in 1981. 45 lange jaren geleden. En je hoort de plaat nooit meer. Linda Williams en Het is een wonder. Vandaag in de dagelijkse...

zelf niet of al die jaren nooit geweest. Mooie plaat is dat. En daarvoor hadden we de zwoede zomernacht uit de top 25... van Rutger van Bie, van Ba, van Barneveld in de Jan Paparazzi Show. En daarmee, lieve luisteraars, gaan wij afschalen zo vlak voor 7 uur. We gaan inpakken en wegwezen. We gaan de bietenbrug op voor de wondere maandag van de 15e...

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. 55 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
3: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven. En elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
2: En het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Hugo Tros.
1: De omroep voor ons.
2: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond, die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
4: Wat zei jij nou, Bert?
5: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
1: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer, vanavond en vannacht droog, alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
3: Hij kan er ook plezier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
2: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. En met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hanen en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hanen en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hanen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku. Wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat